0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers onder het puin na de explosie afgelopen nacht in Amsterdam, zolang niet kan worden uitgesloten dat er nog mensen liggen. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. En in de gemeenten Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is de E. coli-bacterie aangetroffen in het kraanwater. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.
2: Een lekkere lange lente.
1: Dit is Connect.
3: Come on, yeah.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers onder het puin na de explosie afgelopen nacht in Amsterdam, zolang niet kan worden uitgesloten dat er nog mensen liggen. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. En in de gemeenten Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is de E. coli-bacterie aangetroffen in het kraanwater. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers onder het puin na de explosie afgelopen nacht in Amsterdam, zolang niet kan worden uitgesloten dat er nog mensen liggen. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. En in de gemeenten Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is de E. coli-bacterie aangetroffen in het kraanwater. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

and the promise of another tomorrow. I'll never let you part.

0: is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Een

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Hulpdiensten blijven zoeken naar mogelijke slachtoffers onder het puin na de explosie afgelopen nacht in Amsterdam, zolang niet kan worden uitgesloten dat er nog mensen liggen. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. En in de gemeenten Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is de E. coli-bacterie aangetroffen in het kraanwater. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Midden Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het zoeken naar slachtoffers in het puin van de sportschool in Amsterdam, waar gisterenmorgen een ontploffing was, is gestaakt. Er is niemand meer gevonden, zo melden de hulpdiensten. De explosie vond plaats onder een sportschool in een flat in West-Amsterdam en er vielen daarbij 7 gewonden. Er lagen mogelijk materialen voor een plofkraak in een kelder onder het pand. De 400 geëvacueerde mensen uit de flat kunnen nog niet terug naar hun woning. Een tiental asielzoekers uit Ter Apel heeft de nacht doorgebracht in Zwolle, omdat de opvanglocatie in het Drentse De Wijk vol zat. Daar waren eerder gisteravond al ruim 100 asielzoekers heen gebracht. De gemeente Zwolle heeft deze week aangeboden om zo nodig extra noodopvang te regelen. De asielzoekers gaan vandaag weer terug naar Ter Apel. Volgens Vluchtelingenwerk verliep de dag daar onrustig door de invoering van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem. Het Amerikaanse leger zegt vannacht Iraanse drones neergeschoten te hebben die op weg waren naar de straat van Hormuz om daar commerciële schepen aan te vallen. Dit terwijl gisteravond was gemeld dat ook Iran verwacht dat een overeenkomst met de VS mogelijk binnen enkele dagen wordt ondertekend. Maar het land beschuldigt Israël ervan een akkoord te willen dwarsbomen. Tot maandagavond 15 juni wordt inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht aangeraden om hun drinkwater te koken vanwege een besmetting met de E. coli of poepbacterie. Het water moet volgens de veiligheidsregio met een pan of fluitketel worden gekookt, omdat waterkokers en koffiezetapparaten niet veilig genoeg zijn. Het kookadvies blijft gelden tot het water weer veilig is. De poepbacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Ontdek samen met de historische vereniging Stad en Ambt Doesburg op 20 juni de verborgen parel van Doesburg, de Hoge Linie. Dit bijzondere natuurgebied, rijk aan planten, bomen, vogels en wild, is normaal niet toegankelijk voor publiek. Tijdens deze natuurhistorische wandeling vertelt de gids over natuur en de eeuwenoude vestinggeschiedenis van het gebied. De wandeling start om 10 uur. De traditionele Exodus wandeltocht vindt dit jaar plaats op 26 juni. De start is in het centrum van Huissen. De tocht staat in het teken van de evacuatie van 1944 en de terugkeer en wederopbouw in 1945. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het zoeken naar slachtoffers in het puin van de sportschool in Amsterdam, waar gisterenmorgen een ontploffing was, is gestaakt. Er is niemand meer gevonden, zo melden de hulpdiensten. Een tiental asielzoekers uit Ter Apel heeft de nacht doorgebracht in Zwolle, omdat de opvanglocatie in het Drentse De Wijk vol zat. Het Amerikaanse leger zegt vannacht Iraanse drones neergeschoten te hebben die op weg waren naar de straat van Hormuz om daar commerciële schepen aan te vallen. Tot maandagavond 15 juni wordt inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht aangeraden om hun drinkwater te koken vanwege een besmetting met de E. coli of poepbacterie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ontdek samen met de historische vereniging Stad en Ambt Doesburg op 20 juni de verborgen parel van Doesburg, de Hoge Linie. Dit bijzondere natuurgebied, rijk aan planten, bomen, vogels en wild, is normaal niet toegankelijk voor publiek. Tijdens deze natuurhistorische wandeling vertelt de gids over natuur en de eeuwenoude vestinggeschiedenis van het gebied. De wandeling start om 10 uur. De traditionele Exodus wandeltocht vindt dit jaar plaats op 26 juni. De start is in het centrum van Huissen. De tocht staat in het teken van de evacuatie van 1944 en de terugkeer en wederopbouw in 1945. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden, vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Mexicaanse stad Tijuana is in een geparkeerde auto bij het stadion waar Iran traint voor het WK een lijk gevonden. Het lichaam dat in staat van ontbinding verkeerde vertoont volgens justitie sporen van geweld. De auto zou volgens een bericht in de Telegraaf al enkele dagen op de parkeerplaats hebben gestaan. Het is niet bekend of de zaak verband houdt met het Iraanse team. Tijuana is een van de gevaarlijkste steden van Mexico. Er werden vorig jaar meer dan 1200 moorden gepleegd. Er is een toenemende dreiging van aanvallen met drones op het Duitse parlementsgebouw in Berlijn. Dit schrijft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken in een brief aan de voorzitter van het parlement. Het aantal waarnemingen boven kritieke infrastructuur is de afgelopen maanden opgelopen en Duitsland moet zijn overheidsdiensten beter gaan beschermen. De Duitse minister Dobrindt noemde eerder Rusland als mogelijke bron van het toenemende aantal cyberaanvallen. Het zoeken naar slachtoffers in het puin van de sportschool in Amsterdam, waar gisterenmorgen een ontploffing was, is gestaakt. Er is niemand meer gevonden, zo melden de hulpdiensten. De explosie vond plaats onder een sportschool in een flat in West-Amsterdam en er vielen daarbij 7 gewonden. De 400 geëvacueerde mensen uit de flat kunnen nog niet terug naar hun woning. Tot maandagavond 15 juni wordt inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht aangeraden om hun drinkwater te koken vanwege een besmetting met de E. coli of poepbacterie. Het water moet volgens de veiligheidsregio met een pan- of fluitketel worden gekookt, omdat waterkokers en koffiezetapparaten niet veilig genoeg zijn. Het kookadvies blijft gelden tot het water weer veilig is. De poepbacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Connect.

Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm...

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Mexicaanse stad Tijuana is in een geparkeerde auto bij het stadion waar Iran traint voor het WK een lijk gevonden. Het is niet bekend of de zaak verband houdt met het Iraanse team. Er is een toenemende dreiging van aanvallen met drones op het Duitse parlementsgebouw in Berlijn. Het zoeken naar slachtoffers in het puin van de sportschool in Amsterdam, waar gisterenmorgen een ontploffing was, is gestaakt. Er is niemand meer gevonden, zo melden de hulpdiensten. Tot maandagavond 15 juni wordt inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht aangeraden om hun drinkwater te koken vanwege een besmetting met de E. coli of poepbacterie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag een graad of 17. Ook in de avond kan er nog hier en daar wat regen vallen, maar vooral in het zuiden en zuidwesten van het land blijft het bijna overal droog. Ook op zondag houden we het niet helemaal droog en is het vrij koel voor de tijd van het jaar, maar na het weekeinde verdwijnt de neerslag, komt er geleidelijk meer zon en wordt het flink warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martinikerktoren beklimmen op zaterdag 27 juni, van 3:00 tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de 220 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Bewonersvereniging Heveaveld houdt op 27 juni een buurtmaaltijd op het Heveaveld. Iedereen uit de buurt is welkom om samen te eten en elkaar te leren kennen. Neem zelf eten mee voor een gezamenlijk buffet en eventueel iets extra's om te delen. Vergeet niet je eigen drinken, bord, bestek en glazen mee te nemen. De bewonersvereniging zorgt voor lange tafels, banken en partytenten. Vanaf 5:00 ben je welkom voor de inloop en om 6:00 begint de maaltijd. In het Duivensehorsterpark kunnen bezoekers op zondag 28 juni terecht op een goed gevulde vlooienmarkt met kramen, kofferbakverkoop en hobbyspullen. Het aanbod is gevarieerd en wisselt per kraam. Van kleding en servies tot unieke vondsten en verzamelobjecten. Op het terrein is een theehuis aanwezig voor koffie en thee. De vlooienmarkt is van 9 tot 4:00. Het Horsterpark is gevestigd aan de Horsterparklaan in Duiven. En tot zover de agendaberichten. Dit is Connect.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat er bevroren Iraanse tegoeden zijn vrijgegeven. Daarmee spreekt het land berichtgeving van persbureau Reuters tegen, dat meldde dat er al miljarden dollars aan Iran zouden zijn uitgekeerd. Het buitenlandministerie noemt die berichten volledig onjuist. De tegoeden zouden pas bij een door Iran en de VS ondertekende overeenkomst vrij kunnen komen. En dat is nu nog niet het geval. De overname van het Amerikaanse mediaconcern Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is goedgekeurd. Volgens het ministerie van Justitie leidt de overname tot een beter aanbod voor de Amerikaanse televisie-, film- en streamingdienstkijkers. Critici van de deal vrezen voor banenverlies en er zijn ook zorgen over de invloed van investeerders uit het Midden-Oosten en China op het Amerikaanse tv-aanbod, waaronder CNN. In de Mexicaanse stad Tijuana is in een geparkeerde auto bij het stadion waar Iran traint voor het WK een lijk gevonden. De auto zou volgens een bericht in de Telegraaf al enkele dagen op de parkeerplaats hebben gestaan. Het is niet bekend of de zaak verband houdt met het Iraanse team. Tijuana is een van de gevaarlijkste steden van Mexico. Er werden vorig jaar meer dan 1200 moorden gepleegd. Er is een toenemende dreiging van aanvallen met drones op het Duitse parlementsgebouw in Berlijn. Dit schrijft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken in een brief aan de voorzitter van het parlement. Het aantal waarnemingen boven kritieke infrastructuur is de afgelopen maanden opgelopen en Duitsland moet zijn overheidsdiensten beter gaan beschermen. De Duitse minister Dobrindt noemde eerder Rusland als mogelijke bron van het toenemende aantal cyberaanvallen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Een lekkere lange lente.
1: Dit is Connect.
2: Dit is Connect.
3: De ochtend van Connect.

10 juni 2026. Welkom bij de Ochtend van Connect. Je hoorde I Can Dream About You, Dan Hartman uit 1984. Welkom in de Ochtend van Connect. Met een heleboel lekkere muziek. Met muziek uit van dit moment. Wat dacht je hiervan? Harry Styles. Hij stond maar liefst 11 keer in de Amsterdam Arena. Oftewel de Johan Cruijff Arena. En had daar perfecte, mooie concerten. Volgens mijn dochter. Wordt hem nu hier.

Friends op je radio. And Money Don't Matter Tonight uit 1992. Ja, afgelopen donderdag 11 juni werd er een overval gepleegd. 'Smiddags om 4:30 op een juwelier in de Steenstraat in Arnhem. Daarbij werd geschoten. En de politie is een onderzoek gestart en is daarbij specifiek op zoek naar getuigen die de overvallers op een motorscooter vanaf de Dr. J.C. Hartoglaan hebben zien rijden. De overvallers gingen na de overval in een wit busje vandoor. In de Tuinstraat stapten de personen vervolgens op een motorscooter. Die scooter is vanaf het station Velperpoort in de richting van de Steenstraat gereden, daar de Hoflaan ingegaan en vervolgens de Dr. J.C. Hartoglaan ingegaan. De scooter is mogelijk van het merk Yamaha en op de scooter zaten twee mannen, volledig in het zwart gekleed. Mocht u nou beelden hebben, vraagt de politie om de camera en dashcambeelden zich te melden. Dat kon onder andere via het telefoonnummer 0900 8844. Gaan we gauw verder met de muziek? Videogames, Lana Del Rey. Je hoort het nu hier in de ochtend van Connect. Zeg een hele goede morgen en fijn dat je luistert.

0: voor jong en oud. Op de website van Westervoort 1300 is meer informatie te vinden over het programma en andere festiviteiten in het dorp. Arnhem staat tot en met 28 juni in het teken van mode, ontwerp en creativiteit. Juni Modemaand start dit jaar met de State of Fashion Biennale en sluit af met de Arnhemse Stock & Design Dagen. Verder is er nog veel meer te doen in de stad. Ontdek het modekwartier, doe mee met een workshop, bezoek tentoonstellingen, shows en nog veel meer. Ook dit jaar komt het Nederlands Jeugdstrijkorkest op 28 juni met een mooi programma naar de Tuin de Lage Oorsprong in Oosterbeek. Dit seizoen nemen ze je met hun muziek mee naar de oevers van de Donau. Ga mee op ontdekkingsreis en laat je meevoeren langs de sprookjesachtige kastelen en door uitgestrekte bossen en de mooiste melodieën. Tuin de Lage Oorsprong zit aan de Van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Je luistert de hele dag.
3: Overal thuis.

Uit de doos van Tante Toos, Mamma Mia. ABBA uit 1970 alweer. Oh, oh, oh, waar blijft die tijd? Ja, en soms, heel soms, dan gebeurt het. Dan loop je er tegenaan en dan ben je in één keer plotseling verliefd. Accidentally in love. Nu de Canon Crows op jouw radio uit 2004. En natuurlijk nog een heleboel lekkere muziek onderweg. Onder andere van Alana Miles. Maar nu eerst, zoals gezegd, de Canon Crows op jouw radio. Dit is Connect.

Zara Larsson op je radio en de Never Ending Midnight Sun. Dan gaan ze even kijken of we die gaan krijgen. Nee, absoluut niet. Vandaag verloopt het gevallig met wat zon, wolken en een enkele bui. Er staat een stevige westenwind en het wordt hooguit een graad of 18. Ook zondag verloopt nog fris met een graad of 17. Maar het blijft dan wel meest droog. Volgende week wordt het droger met elke dag wat warmer. Behalve halverwege de nieuwe week wordt het zomers warm met ruim 25 graden. Richting het weekend wordt het mogelijk zelfs tropisch warm met 30 graden. Met nu John Anderson op je radio.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat er bevroren Iraanse tegoeden zijn vrijgegeven. De tegoeden zouden pas bij een door Iran en de VS ondertekende overeenkomst vrij kunnen komen. En dat is nu nog niet het geval. De overname van het Amerikaanse mediaconcern Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is goedgekeurd. Critici van de deal vrezen voor banenverlies en er zijn ook zorgen over de invloed van investeerders uit het Midden-Oosten en China. In de Mexicaanse stad Tijuana is in een geparkeerde auto bij het stadion waar Iran traint voor het WK een lijk gevonden. Er is een toenemende dreiging van aanvallen met drones op het Duitse parlementsgebouw in Berlijn. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Echteld en Ochten. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is zo'n typische zaterdagochtendplaat. Heerlijk. Als je zo net wakker wordt, die radio, rekkerwekker radio gaat af. Je hoort Alana Miles op de achtergrond. Het blijkt wel weer 1990 alweer. Wauw, hoe blijft de tijd? Ik kan me nog goed herinneren dat dit uitkwam. Het was die zomer van 1990. Heerlijk. Lekkere muziek, gewoon hier, omdat het kan. Is dit de Earrings en Malcolm Talk.

1977. En yes, I can boogie, bagra. Vrijdagochtend rond iets over 11 gebeurde er op de A12 een ongeval. Een vrachtwagen moest plotseling hard remmen. Een personenauto botste daar vervolgens achterop. Maar een vrachtwagen en een bestelbus en nog een tweede personenauto en nog een vrachtwagen knapte op elkaar. Een van de voertuigen zat vast onder de vrachtwagen en moest daaronder vandaan gehaald worden. De hulpdiensten waren massaal te plaatsen om hulp te verlenen bij de betrokkenen. Bij het ongeval raakte één persoon gewond. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ja, en er ontstond ook gelijk een file van 1,5 uur maar liefst. Ja, het kan maar zo gebeuren. Soms heb je iets, soms heb je niets. En soms wil je het allemaal. Queen, nu op jouw radio. And I want it all. I want

0: Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turma Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.
1: Wij zijn Connect. Overal thuis in Midden-Gelderland.

Kijk hem eens shinen. Douwe Bob. We horen hem hier op de zaterdageditie van de Ochtend van Connect. Het eerste uur zit er al bijna op. Laat je achter met de Bengals uit 1985. En Manning Monday. Spreek je zo na de klok van 9 uur terug. We horen nog een heel uur Ochtend van Connect.

0: Dit is het Connect Weekend. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste nieuws uit de regio van afgelopen week. Vandaag op Connect TV.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws. Volgens president Trump heeft het Amerikaanse leger eerder deze week de leider van de Venezolaanse bende Tren de Aragua gedood. Op zijn sociaal media platform schrijft hij dat Nino Guerrero, de leider van een van de meest bloeddorstige terroristische organisaties op aarde, in een dodelijke luchtaanval is uitgeschakeld. Het misdaadsyndicaat houdt zich bezig met drugs en mensenhandel, ontvoering en afpersing. De Duitse snelweg A40, die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Er moeten twee bruggen in de weg worden vernieuwd en bij het weghalen van het asfalt kunnen er oude explosieven worden blootgelegd. De afsluiting zal waarschijnlijk voor grote verkeersproblemen gaan zorgen. De overname van het mediaconcern Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is goedgekeurd door de Amerikaanse autoriteiten. Volgens hen leidt de overname tot een beter aanbod voor de Amerikaanse televisie- en filmkijkers. Critici van de deal vrezen voor banenverlies en er zijn ook zorgen over de invloed van investeerders uit het Midden-Oosten en China op het Amerikaanse tv-aanbod, waaronder CNN. Of de deal ook door de Europese Commissie zal worden goedgekeurd is nog niet bekend. De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat er bevroren Iraanse tegoeden zijn vrijgegeven. Daarmee spreekt het land berichtgeving van persbureau Reuters tegen, dat meldde dat er al miljarden dollars aan Iran zouden zijn uitgekeerd. Het buitenlandministerie noemt die berichten volledig onjuist. De tegoeden zouden pas bij een door Iran en de VS ondertekende overeenkomst vrij kunnen komen. En dat is nu nog niet het geval. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Het is druk tussen Echteld en Ochten. Dat heeft te maken met werkzaamheden ook op de A12. Die is dicht. Op de A15 heb je 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

En welkom terug in het tweede uur van de ochtend van Connect. We begonnen met de Bronski Beat uit 1984 en de Small Town Boy. Het verhaal over een jongen die niet begrepen werd in zijn eigen dorp, omdat hij gay was en naar de grote stad ging.

1991, Lenny Kravitz op je radio, No Ways on the Run. Ja, een auto die geparkeerd stond op de Boterdijk in Arnhem. Ja, die ging always on the run. Ja, die ging er van tussen en die rolde bijna de Rijn in. Ja, wel. En hij belandde uiteindelijk, want hij had mazzel. Er lag een boot en daar rolde hij op het achterdek. Nou, dan heb je echt mazzel. Mij niet bellen. Don't call me up. Mabel, nu op jouw radio.

0: In het Silverhuis zijn buurtbewoners donderdagochtend 25 juni welkom voor een gezellige koffieochtend. Van 10 uur tot 11:30 wordt erbij gepraat, nieuwe mensen ontmoet en ervaringen gedeeld. Of het nu gaat om dagelijkse zaken, actuele onderwerpen of gewoon een gezellig praatje, iedereen kan aanschuiven. Ook een spelletje spelen of informeren naar vrijwilligerswerk behoort tot de mogelijkheden. Het Silverhuis is gevestigd aan de Wagenweg in Huissen. Schrijver en wijnmaker Ilja Gort brengt op 26 juni Franse sferen naar Kunstwerk, de bibliotheek in Zevenaar. Hij vertelt over zijn leven in Frankrijk, het wijnmaken en de verhalen die daaruit voortkomen. Ook spreekt hij over zijn nieuwe zomerlezengeschenk 2026, Petit Café du Bonheur. De avond biedt een kijkje in zijn schrijverschap en liefde voor de Franse cultuur. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en boeken te laten signeren. De avond start om 8 uur. In de Waalse kerk van Arnhem geven leden van Chamber Ensemble Kiev een benefietconcert. Het concert vindt plaats op 26 juni en begint om 8 uur. Het programma verbindt Oekraïense en West-Europese muziek in een muzikale reis tussen Oost en West. Met hun expressieve en authentieke spel brengen de muzici culturen, verhalen en mensen samen. De opbrengst ondersteunt de humanitaire missies en veteranenzorg van Netherlands for Ukraine in Oekraïne. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

De grootste hits en de lekkerste klassiekers, je hoort ze hier. Hold the line, Toto. En dit, Melanie C en Lisa Left Eye Lopez. 2000, Never Be The Same Again. Ook dit is alweer 26 jaar oud. En je hoort het hier, in de ochtend van Connect, bij Connect. Ik zeg een hele goede morgen, fijn dat je erbij bent.

dit moment Jonas Blue. En Edge of Desire. Nu, dit is mooi. Dit is iets rustigs. Dit is lekker. Gloria Estefan en haar eigen Miami Sound Machine. I can't stay away from you. Nee, ik kan niet wegblijven bij jou.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens president Trump heeft het Amerikaanse leger eerder deze week de leider van de Venezolaanse bende Tren de Aragua gedood. De Duitse snelweg A40, die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. De overname van het mediaconcern Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is goedgekeurd door de Amerikaanse autoriteiten. Of de deal ook door de Europese Commissie zal worden goedgekeurd is nog niet bekend. De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat er bevroren Iraanse tegoeden zijn vrijgegeven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag een graad of 17. Ook in de avond kan er nog hier en daar wat regen vallen, maar vooral in het zuiden en zuidwesten van het land blijft het bijna overal droog. Ook op zondag houden we het niet helemaal droog en is het vrij koel voor de tijd van het jaar, maar na het weekeinde verdwijnt de neerslag, komt er geleidelijk meer zon en wordt het flink warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Tussen Zevenaar en de grens is de vertraging een kwartier. En op de A1 rijdt het langzaam. Van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Daar is het oponthoud bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Mr. Eric Clapton. En I Shot the Sheriff. Je hoorde het hier in de ochtend van Connect. En deze komt met de doos van Tante Toos met een hoop stof erop. Haha, zeker. En deze plaat, ja, die gaat ook wel richting stof. Ja, absoluut. We gaan eens even kijken wat het weer gaat doen. Vandaag verloopt het wisselvallig met zon en wolken. En een enkele bui. Er staat een stevige westenwind en het wordt hooguit een graad of 18. Morgen zondag verloopt het nog fris met een graad of 17. Maar het blijft wel meest droog. Volgende week wordt het droger en elke dag wat warmer. Halverwege de week, ja, wordt het toch zomers warmer met 25 graden. En richting het weekend, ja, trek die barbecue maar zoals uit de kast. Maak hem maar zoals schoon, want het is mogelijk zou het tropisch warm met 30 graden. Is dit niks?

Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten. De

Out of Heaven, Bruno Mars. En dan zit het erop voor deze zaterdag editie van de Ochtend voor Connect. Is dit Soft Cell and Tainted Love, zeg ik. Spreken we elkaar morgen iets na de klok van 8 uur... voor de zondag editie van de Ochtend van. En voor nu zeg ik, heb een hele mooie zaterdag. Hoi, hoi.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De treinen rond Woerden rijden weer. ProRail meldt dat de stroomvoorziening die door een brand in een transformatorhuisje was uitgevallen inmiddels is hersteld. De railbeheerder had het treinverkeer gistermiddag in een groot deel van de Randstad stilgelegd tot het einde van de dienstregeling. Zo'n 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. De voormalig directeur van Milieudefensie Pols, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. Dat schrijft de Volkskrant. Pols zegt in een reactie dat hij zich dit advies van het dagelijks bestuur van de Milieuclub niet kan herinneren. Vandaag zal het door de ophef afgetreden bestuur verantwoording afleggen aan de leden. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van der Spek tot een boycott van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. Van der Spek roept op om het land te vermijden zolang Donald Trump daar aan de macht is. De ANVR erkent volgens een bericht in het AD wel dat reizen naar Amerika onder druk staan. Volgens hen vanwege de dure dollar, bosbranden en moeizame grenscontroles. De Duitse snelweg A40, die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Er moeten 2 bruggen in de weg worden vernieuwd en bij het weghalen van het asfalt kunnen er oude explosieven worden blootgelegd. De afsluiting zal waarschijnlijk voor grote verkeersproblemen gaan zorgen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file op de A12 van Den Haag naar Utrecht voor knooppunt Lunetten. Daar heb je 40 minuten vertraging. Vanaf dat knooppunt is de A12 dicht tot aan Veenendaal door werkzaamheden. En op de A1 is het ook extra druk van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Daar heb je ook 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Connect.
7: Een

kaartliefhebbers kunnen op 26 juni van 7 tot 11 uur deelnemen aan de Klaverjasclub in ontmoetingscentrum Kreek in Oosterbeek. Er wordt in kleine groepjes gekaart en iedereen is welkom om mee te doen, zelfs als je geen ervaring hebt. Dorpshuis van Angerlo organiseert een kinderbingo op 26 juni voor kinderen tot en met 12 jaar. Ze kunnen deelnemen onder begeleiding van een volwassene en maken kans op prijsjes tijdens een uur vol plezier en spanning. De kinderbingo vindt plaats van 5 tot 6 uur. Dorpshuis Angerlo is gevestigd aan de Emmastraat. Meer informatie staat op dorpshuisangeren.nl. Het Liemers Midzomerfestival in Groot-Holthuizen belooft opnieuw een sfeervol evenement te worden. Op zaterdag 27 juni komen inwoners uit Zevenaar samen voor een dag vol muziek, entertainment en gezelligheid. Op het festivalterrein zijn live optredens, kinderactiviteiten en diverse foodtrucks te vinden. Het evenement staat in het teken van ontmoeting en verbinding. Jong en oud kunnen genieten van een gevarieerd programma. De toegang is gratis. En tot zover de agenda.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De treinen rond Woerden rijden weer. ProRail meldt dat de stroomvoorziening die door een brand in een transformatorhuisje was uitgevallen inmiddels is hersteld. De voormalig directeur van Milieudefensie Pols, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van de Spek tot een boycott van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. De Duitse snelweg A40, die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file op de A12 van Den Haag naar Utrecht voor knooppunt Lunetten. Daar heb je 40 minuten vertraging. Vanaf dat knooppunt is de A12 dicht tot aan Veenendaal door werkzaamheden. En op de A1 is het ook extra druk van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Daar heb je ook 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Blondie op de radio en Atomic. Daarvoor Adamski en Seal en Killer. Het is erbij 8:08. Een hele goede morgen. Welkom bij Alles Mag Niets Moet hier bij Connect. De grootste hits aller tijden aan de lopende band komen ze aan je voorbij. Zo ook vandaag. En wij van Alles Mag Niets Moet kennen vandaag ook de U-vraag en wij draaien garantie. En dat betekent dat we jouw favoriete plaat gewoon draaien. Vraag hem aan via de app 0316 6x3. En op de radio staat het voor somber 12 to 12.

0: Dat is hier tijdens Alles Mag Niet Goed. De aflevering van 13 juni 2026. In Our House in the Middle of the Street.
1: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloude-rijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.

McDonald's maakt ook jarenlang deel uit van de Doobie Brothers. Jou misschien ook wel bekend. En dat is ook een band waarvan meteen een regelmaat platen voorbij horen komen hier bij Connect. Ik zeg een hele goede morgen. Het is zaterdagochtend. Een zonovergrote ochtend hier in Zevenaar. Temperaturen zijn vandaag niet heel hoog, maar we gaan zo direct even kijken wat het weer vandaag en de komende dagen gaat doen. Op de radio is het tijd voor Frank Boeien en zijn groep. Welkom in

Frank Boeien en zijn groep. Met name de jaren 80 maakte furoren in Nederland. Was een van de populaire bands in de nederpop. En hij maakt nog steeds muziek. Toevallig een week of twee geleden, ben ik bij zijn concert geweest in de Nijmeegse vereniging. En hij doet het nog steeds, lieve luisteraars. En het klinkt als, als nooit tevoren. Nou ja, goed, hij wordt wat ouder, maar het klinkt nog steeds als de Frank Boeien groep. Dus wat dat betreft doet hij nog steeds uit. Al moet ik zeggen, dat is een nieuwe cd. Het is, ik denk niet dat de pannen van de dag gaan. Er zit ook weinig hitmateriaal tussen, denk ik. Maar goed, het is wel lekkere luistermuziek voor de fans van Frank Boeien.

0: heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij ongeregeldheden rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn er vrijdagavond 7 mensen aangehouden. Volgens de politie werd er met zwaar vuurwerk en stenen gegooid en zijn er ernstige vernielingen aangericht. Er was voor het gebied een noodverordening van kracht vanwege onrust over de komst van een noodopvang voor asielzoekers in de gemeente. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Maar rond Woerden is vanochtend het treinverkeer hersteld dat door een brand in een transformatorhuisje gistermiddag was stilgelegd. Zo'n 1300 reizigers moesten gisteravond worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. De voormalig directeur van Milieudefensie Pols, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. Dat schrijft de Volkskrant. Pols zegt in een reactie dat hij zich dit advies van het dagelijks bestuur van de Milieuclub niet kan herinneren. Vandaag zal het door de ophef afgetreden bestuur verantwoording afleggen aan de leden. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van der Spek tot een boycott van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. Van der Spek roept op om het land te vermijden zolang Donald Trump daar aan de macht is. De ANVR erkent volgens een bericht in het AD wel dat reizen naar Amerika onder druk staan. Volgens hen vanwege de dure dollar, bosbranden en moeizame grenscontroles. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat 10 minuten in de file op de A1. Van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Het is daar druk door de afgesloten A12. Die is dicht richting Arnhem. Vanuit Utrecht tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Voor die afsluiting heb je ook zo'n kwartiertijdverlies. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht sta je 10 minuten in de file voor knooppunt Everdingen door werkzaamheden. De Duitse grenscontroles veroorzaken een kwartier vertraging op de A12. Het staat vast vanuit Arnhem voor de Duitse grens. En op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen heb je 10 minuten oponthoud voor knooppunt Ewijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.
1: Een

0: Casual Maneuvers in the Dark uit de jaren 80, 1984. Daarvoor hadden we trouwens Stootje Lager, Stiekem Gedanst en Evelyn Thomas uit de jaren 80. Een van die dansklassiekers die je misschien wel kent uit The Soul Show, hè, met Ferry Maat. Daar bestaat trouwens nog steeds online, ja, dat u dat even weet. Heeft ook een eigen radiozender, maar goed, het is natuurlijk niet handig om een andere radiozender te promoten op het moment dat je naar Connect luistert. Dus dat zou ik zeker niet doen. Maar goed, voor de mensen die dat willen weten, bij deze, doe daar je voordelen. Ik zeg een hele goede morgen, dus 15 over 11.
1: Dit is Connect met Theo.
0: Deel 2 van deze doldwaze inhoudloze radioshow. De naamdragende Alles Mag Niet Moet ook voor vandaag, zaterdag 13 juni 2026. Tot

En de Shakers, een Arnhemse rock'n'roll band. Lieve luisteraars, voor de mensen die denken van... wat hebben we nou naar zitten luisteren? Dat waren Long Tall Ernie en de Shakers. Met hun enige nummer 1 hit in Nederland. Dat is ook wel even leuk om te melden. 1977, nummer 1 hit. Ja, ze hebben er ook heel veel platen gemaakt. Maar dit was de enige nummer 1 hit in Nederland. Dat u dat even weet. Ja. Daarvoor hadden we muziek van Stardust. Dan Music Sounds Better With You. Ik zeg een hele goede morgen. Welkom. Wij zijn Connect. Alles mag en iets moet op de radio. Mijn naam is Theo. Ik ben je gast hier tot 12 uur vanmiddag en we hebben nog wat kaartjes in de playlist. Ja, eigenlijk niet, maar die creëren we dan, zou ik maar zeggen. In het kader van de U-vraag en wij draaien garantie kun je leuke platen aanvragen via onze overbekende telefoon en dan de appnummer 0316-6x3. Dat is 0316-333-333. Straks in het laatste half uur van deze show nog aardige muziek. Ik noem maar even Adele, Backman Turner Overdrive, BTO en Everything But The Girl. Dit en meer vanochtend hier bij Connect. Ik zeg leuk dat je luistert en een hele goede morgen. Straks de hoofdpunten van het nieuws. Nu is Brian McFadden. Hier is Real to Me. Oh,

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij ongeregeldheden rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede over de komst van een noodopvang voor asielzoekers zijn er vrijdagavond 7 mensen aangehouden. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. De voormalig directeur van Milieudefensie Pols, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van de Spek tot een boycott van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is wisselend bewolkt en bijna overal droog. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag een graad of 18. In de avond kan er hier en daar wat regen vallen, maar vooral in het zuiden en zuidwesten van het land blijft het bijna overal droog. Ook op zondag is er nauwelijks neerslag. Het wordt wel vrij koel voor de tijd van het jaar. Na het weekeinde verdwijnt de neerslag en komt er geleidelijk wat meer zon en wordt het flink warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens heb je bijna een kwartier tijdverlies. Het is druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Ook daar is het oponthoud een kwartier. Het heeft te maken met de afgesloten A12. Die is dicht van Utrecht tot aan Veenendaal. Voor die afsluiting rijdt het ook langzaam. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je voor knooppunt Everdingen ook 10 minuten vast. Vanwege werkzaamheden zijn daar ook 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Clarence Clemens en Jackson Brown op de radio. And you're a friend of mine. Speciaal voor alle vrienden en vriendinnen van deze doldwaze, inhoudloze radioshow. Ja, dus speciaal voor jou. Voor de mensen die je toch volhouden om te blijven luisteren naar Alles Mag Niet Moet. En naar de programma's van Connect natuurlijk. Maar dat is op zich niet zo moeilijk. Dat is straks een nieuwe aflevering van Weekend Live met collega Peter Nillissen. Daarna Connect Weekend is het...
1: Nee, Peter het niet.
0: Oh, dat is goed nieuws. Maar dat is leuk. Weekend Live met Rick vandaag en het productieteam. Dat dan ook wel weer. Ja, nee, Peter is er niet. Nou ja, goed. Hè, ja, kun je hebben. Ja, dat kan de beste gebeuren. Maar goed, dus even een korte programmawijziging. Dat is wel even leuk dat we dat even melden op de radio. Nee, Peter is, die is er niet. Nee, maar dat maakt niet uit. Ja, dus Rick die zit met zijn collega's gewoon... Goed, weet je, ik zeg niks. Het weer voor vandaag en de komende dagen vandaag veel bewolking en soms wat regen of een bui. Ja, ik zie zelf nooit de verschillen zo, maar vooral in de middag ook af en toe wat zon. De maximum middagtemperatuur kan oplopen tot zo'n 17, 18 graden Celsius hier in Oost-Nederland. En het goede nieuws is dat de komende week wordt het wat warmer. Want ik zie op dinsdag zie ik temperaturen van zo'n 24 graden, woensdag 23 graden, donderdag 25 graden Celsius. En de kans op neerslag wordt een stuk minder, met name donderdag wordt het een mooie dag met temperaturen oplopen tot zo'n 25 graden Celsius. En wij vragen ons dan af, komt de zomer er dan toch aan? Ja, het zou lekker zijn, zeg. De zomer van 2026, wij kunnen niet wachten. Komt allemaal goed. En een van de zomerhits van het komende jaar... Nou, ik kan al een beetje invullen wat het is... want het is op dit moment al een hele grote hit. Het is de nummer 1 hit op dit moment in de diverse Nederlandse hitradars. Muziek van Justin De Wild en Cheerio.

jaren 90 was het. 1995 was het een grote zomerhit in de diverse Nederlandse hitparades. Dat ik dat even weet voor de wat oudere luisteraar van deze radioshow. En die zijn er ook, de wat oudere luisteraars. Ja, het is onvoorstelbaar dat we toch nog luisteraars zijn. Het is echt onvoorstelbaar. Ze zijn er. En maar ja, ik snap dat ook wel, want de muziek is geweldig natuurlijk. 7 dagen per week en 24 uur per dag bieden wij je de meest betrouwbare informatie uit je eigen regio natuurlijk. Arnhem en Kontrijen omstreken, zeg maar. En daarnaast draaien wij de grootste hits aller tijden. Wij zijn Connect, jouw eigen streekomroep. De collega's van Weekend Live zitten al eigenlijk helemaal klaar in de startblokken. Ze zijn druk met de voorbereidingen. Ja, het wordt voorbereid, ja. Ik blijf me verbazen hier. Maar er zijn echt mensen druk bezig met de voorbereidingen van Weekend Live. Ja, maar wat hoor je dan ook wel straks? Na het nieuws van 12 uur hoor je een nieuwe aflevering van Weekend Live. Maar zover zijn we nog lang niet, want we hebben nog een aantal leuke platen voor je klaarstaan. Nou, als ik al zeg leuke platen, dan praat ik ook over leuke platen. 1974, een van die knijters van BTO, Backman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet.

Trio hebben hele grote hits gemaakt in de jaren 80 met name. Oh, wat waren ze populair. Koen Wouters en de Kornuiter. Er zat ook een broer van Koen bij, hè? Geen idee hoe die heet. Chris Wouters. Ja, dat was Chris. Nee, dat was Chris. Ja, je hebt het wel. De mannen van Clouseau. Dus, oh, wat hebben we ze vaak gedraaid in het verleden, zeg. En ook vandaag kwamen ze weer voorbij in deze Doldwaanse aflevering van Alles Mag Niet Goed. Op zaterdag 30 juni 2026. Het goede nieuws is dat deze radioshow er weer zo'n beetje op zit. Je hebt het weer volgehouden eigenlijk. Peter die zit in Spanje, hoor ik zojuist. Peter zit in Spanje, wat is er? Alweer op vakantie? Ik ga bijna nooit op vakantie. Straks een nieuwe aflevering van Weekend Live met collega Rick en het hele productieteam van Weekend Live natuurlijk. En wij van Alles Mag Niet Goed zijn er aanstaande zaterdag weer met een kerstverse aflevering van die Doldwaanse inhoudloze radioshow. Ik wens je een heel fijn weekend, een hele goede week. Blijf vooral luisteren naar Connect, want wij zijn er 7 dagen per week en 24 uur per dag met de grootste hits aller tijden en de meest betrouwbare informatie, ook dat. Ga je nog iets leuks doen van het weekend? Gaan jullie nog iets leuks doen van het weekend? Denk ik niet, hè? Nee, ik had het ook niet van. Ik zelf ook niet. Dit was eigenlijk het hoogtepunt van mijn weekend, zou ik maar zeggen. Dus dat zegt ook al heel veel weer. Maar goed, we gaan kijken of we toch nog iets leuks kunnen gaan doen. En

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2:00.
1: Connect. Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers omgekomen bij de beklimming van de meer dan 4000 meter hoge berg Gran Paradiso. De 3 Italianen zijn dankzij een GPS-tracker door de hulpdiensten gevonden, maar de hulp kwam te laat. Het ongeluk is vermoedelijk al vrijdagochtend gebeurd. De klimmers zijn waarschijnlijk in de diepte gestort toen een van hen uitgleed en daarbij de andere 2 in de val meesleurde. Ze zaten met touwen aan elkaar vast. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft zijn AI-modellen voor alle gebruikers afgesloten. De toegang tot de meest geavanceerde modellen die kunnen worden misbruikt voor het hacken van overheidsdiensten, moesten op last van de Amerikaanse regering voor buitenlanders worden geblokkeerd vanwege zorgen over de nationale veiligheid. Het bedrijf heeft vervolgens de toegang voor alle gebruikers afgesloten. Vandaag wordt op het muziekfestival Best Kept Secret in Hilvarenbeek het Nederlands kampioenschap precisiedouchen gehouden. Festivalbezoekers worden uitgedaagd om zonder timer zo dicht mogelijk uit te komen bij precies 5 minuten douchen. Met de campagne wil de overheid mensen inspireren om bewust om te gaan met drinkwater. De gemiddelde Nederlander gebruikt gemiddeld 118 liter drinkwater per dag, waarvan 40% onder de douche. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Maar rond Woerden is vanochtend het treinverkeer hersteld dat door een brand in een transformatorhuisje gistermiddag was stilgelegd. Zo'n 1300 reizigers moesten gisteravond worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan behoorlijk wat files, maar de meeste leveren een paar minuten vertraging op. Op de A2 is het wel wat drukker van Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en knooppunt Everdingen. Daar heb je een kwartier tijdverlies. Het heeft ook met werkzaamheden te maken. Van Utrecht naar Den Bosch sta je tussen Beest en knooppunt Empel ook 10 minuten vast. En op de A73 is het druk van Maasbracht naar Nijmegen tussen Wijchen en knooppunt Ewijk. Daar is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Connect.

0: Rick.
1: Leuk dat je luistert naar een gloednieuw Weekend Live. Ja, ik ben niet Peter, maar Tijn is er wel, kan ik je vertellen.
2: Wie hoor ik nou?
1: Ja,
2: dit is echt een hele rare stem.
1: Ja, ik weet het. Ik weet het. Maar je moet het 2 uur met mij doen. Helaas. Pindakaas. Maar goed, jij bent voorbereid. Ik niet. Dit is Ed Sheeran.

0: terug naar 1990 met George Michael. Ja, iemand die ons eigenlijk veel te vroeg is ontvallen. Weet je eigenlijk wie George Michael is?
1: Nee, geen idee.
0: Peter, waarom ben je op vakantie? Tijn, leuk dat je er weer bent. Ja, ja. Voor de vaste luisteraar. Denk je vast, hè? Wie hoor ik nou? Wie is dit? Ja, dat snap ik heel goed. Dat snap ik. Mijn naam is Rick. Leuk dat je luistert. Nou, Tijn, fijn dat jij er ook weer bent.
1: Ja.
0: Ja, ik heb totaal geen idee wat Peter in zijn programma normaal doet. Ik luister wel, want ik zit altijd braaf hier op de stoel te wachten totdat ik om 2 uur los kan. Ik weet dat we met Ari gaan bellen.
1: Ja.
0: Daar houdt het ook op.
1: We doen wat in ons opkomt.
0: Oké.
1: Okay. Op het moment.
0: Maar kan je dat nog eens een keer zeggen?
1: We doen wat in ons opkomt op het moment.
0: Ja, daar kwam even hem op.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, ik heb het.
0: De hond naar binnen. Ja, dank je.
1: Ja, nee, ik heb natuurlijk wel wat voorbereid. Hè?
0: Nou, dat is mooi. Ja, jij bent programmaleider op dit moment. Ik weet het ook niet.
1: Even kijken, de examens zijn geweest.
0: Ja.
1: De uitslagen.
0: Jij zit nog op school, toch?
1: Ja, ik zit nog op school. Op school.
0: Heb je examenjaar gehad of dat niet?
1: Ik heb vorig jaar geslaagd.
0: Ja, Theo, die snapt er helemaal niks meer van. Die denkt, zit je op school?
2: Ja.
0: Ja, ja.
1: Nee, ik ben vorig jaar geslaagd, dus.
0: Oh, nou ja, alsnog gefeliciteerd. Hè? Een jaar later, dan kom je wel heel dichtbij zo, denk ik, of niet? Ja, dat snap ik, ja.
1: Maar hoe was jouw examenperiode?
0: Thuis.
1: Oh, met corona?
0: Ja, ik zat thuis met corona.
1: Moest je wel examen doen of hoefde
0: dat
1: niet?
0: Dat wel. Met mondkapje op en de hele reutemeteut eromheen. Normaal gesproken moesten we allemaal tegelijk naar school komen. En dan kregen we het examen en succes. Maar nu was het allemaal stuk voor stuk. En ik moest om 10 uur komen. Een andere klasgenoot om 10:30. Want dan was ik al binnen. En dan gedoe.
1: Aha.
0: Het was echt gedoe. Maar ik heb mijn papiertje, dus...
1: En was het al op de randje of?
0: Nee, dat ging wel goed.
1: Ja?
0: Dat ging hartstikke goed. Gewoon allemaal mooie, een 8 en een 7, een 9 zelfs. Dus dat is toch netjes.
1: Ja, netjes.
0: Dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Ja, zullen we maar gewoon muziek starten, want ik heb geen idee wat ik moet doen.
1: Oh ja, wat is dit? Coldplay met Everglow, toch?
0: Ken je die wel?
1: Nee, ik lees het voor.
0: Je kent Coldplay weer niet.
1: Oh, je Coldplay ken ik wel, maar...
0: Oh, ik wou net zeggen, joh. Oh, dit gaat wat worden, Tijn.
1: Nee, het nummer ken ik niet.
0: Nou, luister dan maar goed. Je hebt 4 minuten 41.
1: Ik ga mijn oren te kost geven.
0: Doe dat.

0: Rick Astley. Never Gonna Give You Up. Ja, ik ga het toch even vragen.
1: Ken je hem?
0: Ja.
1: Ik ken het nummer wel, maar...
0: Oké, dan is het goed. Dan is het prima. Dan zijn we goed.
1: Als Rick Astley voorbij zou lopen, ik weet niet of hij nog leeft.
0: Jazeker, leeft hij nog. Hij heeft volgens mij een nieuw album.
1: Dan zou ik hem niet herkennen.
0: Nee, dat snap ik ook wel weer. Maar dat. Het is een grote naam, pardon, in de muziekindustrie. Dus,
1: ja. Over die examens, werd hij gebeld? Of...
0: Vraag je me iets van 4 jaar terug. Ik werd gebeld.
1: En hoe reageer je? Hoe reageerde je?
0: Ja, blij natuurlijk.
1: Ja?
0: Nee, kijk, je ziet altijd van die filmpjes online dat mensen een gat in de lucht springen, 14 rondjes om het huis heen rennen. Ja, dat had ik niet hoor.
1: Nee.
0: Want ik denk van ja,
1: had jij
0: ik
1: ook
0: ben
1: niet...
0: geslaagd, joepie jee.
1: Had jij ook niet bedacht, oh, ik ga zo reageren?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee, maar waarom zou ik dat in die zin gaan faken?
1: Ik had zoiets van, weet je, ik ga gewoon dankjewel zeggen of zo.
0: Ja, maar waarom dankjewel? Je hebt het zelf gedaan.
1: Ja, dat weet ik
0: dus
1: ook niet.
0: Ik reageerde gewoon van, nou, dat is mooi of zo. Gewoon van top, mooi, fijn, leuk,
1: joepie. En had je dan ook nog een afscheid of zo?
0: Ja, we hadden wel dat we inderdaad een diplomering hadden. Dus dan hadden we de twee klassen gecombineerd. En dan werd iedereen met een leuke woordje het podium opgeroepen. Mocht je tekenen. En het was wel heel pijnlijk. Ik ben de enige die geen woordje heeft gehad.
1: Oh.
0: Ze waren me vergeten.
1: Ach,
0: ja, dat was wel heel pijnlijk.
1: Ja, jou vergeet je nogal snel.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Maar hè, dat, ja, nee,
1: dat,
0: ja,
1: zie
0: het,
1: je.
0: Dat was wel pijnlijk. Ja.
1: Ja. Maar had je geen gala of zo? Of?
0: Nee, wij hebben geen gala gehad. Omdat we natuurlijk midden in corona zaten.
1: Inderdaad, ja.
0: We zaten...
2: Jij bent niet uitgenodigd.
0: Jawel. God, die Theo, joh, echt waar. Hij is na een paar weken is hij weer terug en hij heeft meteen weer commentaar op alles. Echt waar. Nee, maar er is helemaal geen gala geweest. Dat weet ik zeker. We hebben eigenlijk helemaal niks gehad. Alleen een diplomering. Omdat dat was net dat dipje in die corona-lockdown dat we weer bij elkaar mochten zijn. En daarna was het weer dicht.
1: Ja.
0: Ja. Dus dat.
1: Ja,
0: hoe was jouw diplomering dan? Heb jij wel een gala gehad?
1: Ja, ik heb een gala gehad.
0: Zo?
1: Met allemaal van die auto's. En dan doe je, weet ik veel, 2 uur over een stuk van 1,5 kilometer of zo. Ja, en dan rij je in zo'n oldtimer. En dat ding, die motor wordt natuurlijk hartstikke heet. Dus die kan er eigenlijk helemaal niet tegen.
0: Dus je moet om de 10 meter weer stoppen.
1: Ja.
0: Ja, nou lekker.
1: Ja, en wel ook een diplomering.
0: Heb je wel een woordje gehad?
1: Ja, ik heb wel een woordje gehad. Ja, ja.
0: Dat is mooi, dat is mooi.
1: Ja.
2: Positief, denk ik.
1: Ja, het was wel positief. Ze zeiden van, alle docenten die zijn hartstikke blij met je of zo.
0: Ja, dat is ook wel tegen mij gezegd. Ja? Maar iedereen kreeg een woordje.
1: Iedereen
0: kreeg een woordje met, ja, hij begon hier als 17-jarige puber. En hij heeft flinke stappen gemaakt in de komende 4 jaar. Dan denk ik, we hebben 3 jaar thuis gezeten, maar prima. Ja, bij mij was het gewoon van, wil Rick Boekhout naar voren komen? En dat was het. Ja. Dat is trouwens wel. Mijn broertje is overigens ook gisteren geslaagd. Dus even...
1: Ach, nou.
0: Dat is schiem op
2: iets. Daar is het gebak van. Oh, we hebben geen gebak.
0: Nee, we hebben geen... Waarom zou ik moeten trakteren om naar mijn broertje... Dat
2: moet je broertje doen.
0: Ja, Gerben, mocht je luisteren. Ik weet dat je nou in dat mooie gele busje rondrijdt. Dus beter zet je die andere radio uit. Maar mijn moeder die kwam dus gisteren naar mij toe... Ja, Rick, even een vraagje. Hebben wij jou iets gegeven naar jou? Hebben we jou iets gegeven voor je diplomering,
1: nee,
0: voor je slagen?
1: Ik was vast ook vergeten. Of?
0: Ik heb dus serieus niks gehad van mijn ouders.
1: Heb ik wat? Nee, ik heb ook
0: niets
1: gehad.
0: Ja, een bosje bloemen, maar niet als in iets. Niet waar ze op doelden. Ja, dat is wel pijnlijk. Goed, ik heb het gevoel dat we dit moeten afsluiten.
1: Ja.
0: Dat lijkt me het beste. Ik denk dat B wel laat luisteren.
1: Het zit diep, ik voel het.
0: Ja. Luister je al?
1: Ja, ik luister.
0: Ja?

0: Styles, Are You Listening Yet? Ja, hij heeft net 10 shows in de Arena gespeeld en gaat er nu 11 spelen in de Wembley Stadium in Londen.
1: Oh, er zit niet heel veel afstand tussen.
0: Nee, dat klopt.
1: Maar had hij dat al aangekondigd voordat hij ook in Amsterdam ging optreden?
0: Ja, ja, ja. Hij gaat in Amsterdam, Londen, Mexico, Lissabon en nog één. Madrid volgens mij gaat hij optreden.
1: En ja, dat Lissabon zit ook niet zo'n hele grote afstand tussen.
0: Joh, weet ik veel. Ik ben in Amsterdam geweest en daar houdt het ook mee op. We gaan door naar het nieuws. Dat lijkt me het beste.
2: Luister Connect in heel Midden-Gelderland. Connect nieuws.
1: Op de Broeklanden in Westervoort heeft vrijdagmiddag een kopstaartbotsing plaatsgevonden. Door een onbekende oorzaak moest een bestuurder plotseling remmen, waarna een achterligger achterop klapte. Beide bestuurders zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Na het ongeval nam de politie volgens protocol bij beide bestuurders een alcohol- en drugstest af. Een van de bestuurders was deze positief. Deze persoon is meegenomen naar het politiebureau voor nader onderzoek. De NS heeft plannen voor een nieuwe treindienst in samenwerking met de Deutsche Bahn. De trein zou vanaf Amsterdam via Utrecht en Arnhem naar Duitsland moeten gaan rijden. Het plan is om de trein bij Zevenaar de grens over te laten steken, naar een station in het Ruhrgebied. Welk station dit zou moeten zijn, wordt nog onderzocht. Keulen, Düsseldorf en Dortmund worden als opties genoemd. De route moet uiteindelijk 6 keer per dag gereden worden. De overvallers die donderdagmiddag een juwelier aan de Arnhemse Steenstraat overvielen, zijn nog steeds voortvluchtig. Op donderdagmiddag rond 3:30 werd een overval gemeld. De daders zouden met een vuurwapen de winkel zijn binnengedrongen. De politie zegt dat het onderzoek nog loopt. De daders zouden over de Steenstraat via de Roosendaalseweg richting de Geitenkamp op motorscooters zijn gevlucht. De politie vraagt getuigen zich te melden. De gemeente Arnhem sluit het fietspad aan de Eldensweg richting de Mandelabrug van vrijdag 15 tot woensdag 17 juni af. Er wordt dan gewerkt aan de kruising. Fietsers worden omgeleid via de Malburgse Banddijk en de John Frostbrug. Op de A50 ter hoogte van Terlet is gisteravond een auto volledig uitgebrand. Door een onbekende oorzaak vatte het voertuig vlam en binnen de kortste keren stond de auto in lichterlaaien. De brandweer heeft het vuur snel weten te blussen, maar wist niet te voorkomen dat het voertuig helemaal uitbrandde. Het verkeer richting Apeldoorn ondervond enige hinder van de brand. Dan heb ik nog een leestip voor je. Onze verslaggever Martijn Koedam heeft een verhaal geschreven over het rampjaar 1672. Het jaar dat Lobith verzeild raakte in een oorlog. Of toch niet? Het hele verhaal lees je op rtvconnect.nl en in de app.
0: Oh, oh, ja, joh, ik doe dit nooit.
1: Dan krijg je nog het weer voor vandaag.
0: Oh nee, kijk, daar heb ik dus wel klaar voor staan, hè. Ja, ik heb hem gevonden.
1: Dan krijg je het weer voor vandaag. Het is wisselvallig. Er is wat zon, er vallen buien en er is wat bewolking. Met de stevige wind wordt het 18 graden. Morgen is het droog, maar wel fris, met zo'n 17 graden. Meer nieuws is te vinden op rtvconnect.nl en in de app.
0: Ja, ik zat dus net even te denken, hè. Wat zou Peter doen na het nieuws? Ja. Gerard Joling natuurlijk.
1: Ja.
0: Hoe kan het ook anders?
1: Ja, er is maar één antwoord op mogelijk.
0: Daarom. Waren er maar twee motten?
1: Ja. Ah, die

0: Ja, we moeten natuurlijk ook wel een beetje muziek draaien ter ere van onze Peter.
1: Ja.
0: Oh, ik had hem nog doorgelust. Maakt niet uit, we gaan gewoon lekker door. Maar jij wou het over voetbal hebben. Ja. Ik ben heel benieuwd waar je nu mee gaat komen.
1: Nou, hou je van voetbal?
0: Totaal niet.
1: Nee, ben je niet voor een club?
0: Nee, helemaal niks.
1: Nee?
0: Nee, echt alles behalve. Ik heb toevallig gisteren deze discussie ook gehad. Ik heb er gewoon niks mee.
1: Dus je gaat ook niet WK kijken?
0: Nee, het interesseert me niet. Als het erop staat en mijn broertje of mijn pa kijkt het of mijn moeder, dan kijk ik mee. Maar ik ga niet...
1: Je blijft niet van thuis?
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, ja, sommige mensen blijkbaar wel. Ik snap het ook niet. Maar goed, ja.
0: Ik wou het net vragen, maar ja.
1: Nee, maar morgen speelt Nederland namelijk tegen Japan.
0: Ja, dat klopt. Dat wist ik wel.
1: Dat wist je dan weer wel.
0: Ja.
1: Ja, want ze hebben al afgelopen maandag moesten ze tegen Oezbekistan. Dat was een vriendschappelijke oefenwedstrijd.
0: Klopt, ja, dat wist ik ook, want die heeft mijn broertje gekeken.
1: Ja, 2-1 gewonnen. En dan denk ik, ja, maar van Oezbekistan, daar kan je toch wel echt 5-0 van winnen?
0: Ja, ik kreeg precies dit horen van een vriend van mij. Ja, dat was een slechte wedstrijd en hebben ze 2-1 gewonnen. Dat kan toch veel meer zijn? Ik zie, joh, maat, al vertel je me dat ze met 10-14 hadden kunnen winnen. Of weet ik veel welke stand. Ik geloof je meteen. Ja. Ik weet het echt niet.
1: Nee, maar als je een beetje kijkt, Oezbekistan. Hoe groot is dat land?
0: Ja, maar Nederland is ook...
1: Het is een enorm groot land. Maar dat zijn nou niet echt goede... Dus niet, heeft niet echt een voetbalcultuur.
0: Nee, maar ja, dat maakt toch niet uit. Ik bedoel, dat is toch ook volgens mij met de winterspelen gebeurd. Het Jamaicaanse bobsleeteam.
1: Ja, maar dat is dan weer een uitzondering.
0: Nee, dat is precies hetzelfde.
1: Ja, is dat precies hetzelfde?
0: In Jamaica kan je ook niet bobsleeën.
1: Nee, dat klopt. Nee, daar is het een beetje warm.
0: Ja, daarom. Dus ja. Dat is hetzelfde. Ja, al vertel je me dat het... Ik weet het niet. Ik weet het echt niet.
1: Ja, even kijken. Weet je hoe laat ze moeten spelen? Oh, 10 uur zie ik.
0: 10 uur, ja.
1: Ja. Nou, dan is ik zit even te kijken naar het weer wat het daar is. Want het is lekker warm, 27 graden.
0: Ja, het is er goed warm, ja. Het is, ik heb al meerdere berichten inderdaad gezien online dat het er mega warm is. ESPN heeft er moeite mee, RTL heeft er moeite mee. Het is er gewoon pokkenwarm.
1: Ja, we spelen in Arlington.
0: Hoe?
1: Arlington. Arlington.
0: Joh, ik Amerika. Heb geen idee.
1: In Amerika. Misschien wordt het waarschijnlijk wordt het hele WK in Amerika georganiseerd, hè?
0: Tijn, het spijt me, maar ik ben geen voetbalfan. Maar je weet toch wel waar het WK gespeeld wordt?
1: Weet ik dat.
0: Het wordt gespeeld in Amerika, ja, Mexico en Canada.
1: Zij is in koor, ja.
0: Jongen, het lijkt wel alsof het hele WK in Amerika wordt gespeeld, zegt hij. Ja, tuurlijk.
1: Ja. Dat is een grapje.
0: Oké. We gaan door naar de muziek.
1: Ja, het gaat lekker. Dit
0: gaat echt. We zijn zo mooi op elkaar ingespeeld. Ja. Maar ik vind het ook wel weer leuk. Ik bedoel, je hebt soms chaos met Peter. Nu heb je chaos met ons.
1: Ja, dat is ook leuk.
0: Daarom. Pas precies. What?

0: Drive Safe, Mel Smith en Niall Horan. Ja, Tijn, je had net een gigantisch goed idee.
1: Ja, we gaan Peter even bellen.
0: We gaan eens even kijken.
1: Zou die opnemen?
0: Weet niet.
1: Spannend.
0: Jij mag praten.
1: Ja, is goed.
0: Dan spellen we hem gewoon twee keer, want dan denkt hij onbekend nummer en dan...
1: Denkt hij nou, twee keer...
0: Oké, ik ga hem opnieuw bellen, Kom op, dit moet gewoon... Dit is gewoon mooi. Kijk, die klopt nog steeds. Ja.
1: Ja. Misschien bellen we nu wakker van zijn slaapbed.
0: Hopelijk zit hij niet bij Odido.
1: Hoezo niet?
0: Dan denkt hij dat hij gescamd wordt.
1: Oh, ja.
0: Ja, ik denk dat hij ziet Connect staan en denkt, zo, de meter lekker op.
1: Daar heeft hij geen zin in, denk ik.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nou!
1: Wat vervelend dit weer!
0: Jongen. Hij is ook van de aardbodem verdwenen.
1: Ja.
0: Kunnen ze voicemail inspreken?
1: Laten we dat doen.
0: Nou,
1: hop.
0: Hoe lang moet hij overblijven gaan?
1: Dat is,
0: Nou, dan niet. Goh, jongen.
1: Maar ik had ook wel verwacht dat Peter aan het luisteren was eigenlijk.
0: Ja, ik ook wel naar zijn eigen programma om te kijken of hij dit vaker kan overlaten aan ons. Maar nee hoor, het is gewoon niks, hè. Helemaal niks.
1: Jammer weer.
0: Heel niks aan die gozer.
1: Nee.
0: Het is echt, we dachten van nou, we gaan hem even verrassen, weet je wel. Even, we denken aan je, superleuk, geniet van je vakantie. Daarna draaien we een leuk zomersplaatje. Nou, die kan die ook vergeten. Hier, geen Mart Hoogkamer voor jou, Peter. Al lig je wel te luisteren, niet voor jou.
1: Ja.
0: Laten we een statement zetten.
1: Ja.
0: Gewoon een statement. Hier.
1: Tegen Peter.
0: Precies.
2: Overal thuis. Dit is Connect.

0: Dua Lipa. Weet je wel wie dit is?
1: Ja, die ken ik wel toevallig.
0: Ja, nee, ik weet het niet. George Michael kende je niet. Harry Styles keek je een beetje vreemd bij.
1: Nou, Harry Styles ken ik wel.
0: Ja, nou ja, ieder zijn ding, toch?
1: Hoe vaak ben je naar Harry Styles geweest?
0: Eén keer.
1: Eén keer maar. Ach, één keer maar.
0: Eén keer maar. Weet je hoe duur die kaarten waren?
1: Ja, mijn klasgenoot van mij is 10 keer geweest. Ja, ja, dat vind ik ook.
0: Dat die een kronkel in de kop heeft, daar kan ik niks aan doen.
1: Zo, dat je 10 keer naar Harry Styles gaat.
0: Ja, daar ben je toch een kronkel in, Joost.
1: Ben je heel veel tuin kwijt, man.
0: Ja, precies. Hé, hey, nog wat leuks te melden hadden.
1: Het wordt heerlijk weer.
0: Ja, wordt lekker weer. Ik doe de weerfiller even.
1: Ja, vrijdag. Vrijdag. Aankomende vrijdag wordt het 34 graden. Ja.
0: 34
1: graden. Ik lees het ervoor hier.
0: Oh my god.
1: Ja.
0: En dinsdag?
1: Dinsdag wordt het 24 graden met wat regen.
0: Met regen?
1: Ja, met regen.
0: En woensdag?
1: Woensdag hetzelfde, maar dan zonder regen.
0: En donderdag?
1: Donderdag wordt het 29 graden. Heerlijk.
0: En zaterdag?
1: Zaterdag wordt het 28 graden.
0: Oh, dat is beter. Dat is te doen.
1: Nee, ik vind het allemaal wel lekker.
0: Ja, dan kunnen we de radio sturen naar buiten.
1: De zomer begint eindelijk.
0: Hey.
1: Na al die eindeloze regen.
0: Het voelt wel alsof je ademloos door die nacht heen gaat.
1: Ja.
0: Het is echt niet normaal.
1: Ik had het niet anders kunnen verwoorden.
0: Ja. Ja. Het is echt niet normaal.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.nl.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In ruim 24 uur tijd is er bijna €124.000 opgehaald voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Bij dat ongeluk kwamen 3 kinderen van basisschool De Warande en de schooldirecteur om het leven. De inzamelingsactie was bedoeld om €15.000 op te halen, maar bracht dus veel meer op dan verwacht. Het geld gaat naar de getroffen families en de schoolgemeenschap. De 19-jarige bestuurder van de auto die mogelijk bij het ongeluk betrokken was, zit nog vast. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van India zijn 5 militairen om het leven gekomen. Een militair transportvliegtuig stortte neer tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorat. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Indiase krijgsmacht heeft een onderzoek naar de toedracht ingesteld. Op beelden zijn rookpluimen en wrakstukken van het toestel te zien. 7 jaar geleden verongelukte bij dezelfde basis in het noordoosten van India ook al een militair toestel van hetzelfde type. In Wijk bij Duurstede heeft de politie ingegrepen nadat relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Een aangekondigde demonstratie tegen een asielnoodopvang trok volgens de gemeente geen deelnemers. Maar later gisteravond verschenen alsnog zo'n 60 gemaskerde relschoppers. Ze gooiden onder meer straatstenen en vuurwerk naar het gemeentehuis. De politie zette daarop honden, paarden en de mobiele eenheid in. Vrijwel alle ruiten van het gemeentehuis zijn vernield. Er werden 7 personen opgepakt. En China wil dat over 4 jaar 4 op de 10 nieuwe zware vrachtwagens elektrisch zijn. Daarvoor presenteerde het ministerie van Transport een ambitieus plan voor de komende jaren. Het land mikt op een vloot van meer dan 1,6 miljoen elektrische vrachtwagens. Ook komen er duizenden extra laad- en batterijwisselpunten. Daarnaast wil China speciale snelwegcorridors voor elektrisch vrachtverkeer gaan aanleggen. Transportbedrijven krijgen financiële steun bij de aanschaf van elektrische trucks. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat vast op onder meer de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Je hebt een kwartier vertraging. Ook is het daar druk door de afgesloten A12. Die is dicht van Utrecht tot aan Veenendaal door werkzaamheden. Voor die afsluiting staat ook file. Ook op de A12, maar dan vanuit Arnhem, heb je een kwartier vertraging voor de Duitse grens door controles. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je ook een kwartier in de file tussen Beest en knooppunt Everdingen. Door werkzaamheden, daar zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een lekker

0: Het tweede uur van Weekend Live ondertussen.
1: Daar zijn we weer.
0: Daar zijn we weer. Ja, we gaan zo meteen even bellen met Arie als het goed is.
1: Ja, Arie.
0: En we hebben nog veel meer op programma staan. Maar eerst Purple Disco Machine met Honey Boy.

0: Turbo Disco Machine samen met Benjamin Ingrosso en Neil Rogers. Ja, dit is toch een lekker nummer, ja, Honey
1: heerlijke,
0: Boy.
1: Heerlijke zomerse plaat.
0: Een heerlijke zomerse plaat.
1: Ik krijg spontaan zin in vakantie.
0: Een winderig weer en... ik krijg geen zin in vakantie.
1: Ja.
0: Ik ken dus iemand en die wil het daar graag met ons over hebben.
1: Oké, en dat is?
0: Het schijnt de enige echte Arie te zijn. Arie, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Geren. Ja,
1: goedemiddag. Ja, dat is wel een mooi bruggetje, hè?
2: Ja, weet je, de enige echte Arie en mijn familie zijn er al zes. Dus dat valt wel mee met de enige echte, hoor. Ja, neven en een oom en een opa. Dus dat, dat valt wel mee. Maar ja, ik doe mijn best. Meer kan ik niet doen. En ik dacht inderdaad, weet je, we kennen allemaal denk ik wel de uitdrukking... als de kat van huis is,
1: dan is er muis op tafel.
2: Juist. En Peter is er niet. En ik denk, nou kunnen we het lekker als onze eigen gang gaan om eens een keertje over Peter te hebben. Maar laten we dat maar toch niet doen. Hij is op vakantie, dus toen dacht ik van, de vakantietijd komt eraan. En ja. Wat denken jullie dan, jongens, als je vakantie hoort? Wat voor gedachten komen dan bij jullie allemaal op?
1: Nou, zomer, lekker warm.
0: Zonne, zwemmen, uit eten.
2: Dus dat is voor jullie vakantie?
1: Kamperen.
0: Kamperen, inderdaad. Hotelletje pakken, all inclusives, alles.
2: Oh, alles dus.
0: En, te veel en geld uitgeven dan... vooral.
2: Oké. Dus zonnen, zuipen en...
0: Ziekenhuis.
2: Ja, dat is een mooie riedeltje is dat, ja. Maar laten we dat niet hopen. Maar hey, hebben jullie al een vakantie gepland voor komend jaar? Of de komende zomer, bedoel ik?
1: Ja, ik even kijken. 5 weken door Scandinavië.
0: Oh, dat is wel mooi, hoor.
1: Ja, dat zeggen ze.
0: Ik hou het gewoon bij een weekendje Antwerpen.
2: Kijk. Hey, maar 5 weken door Scandinavië op de fiets?
1: Nee. Dan kom je nog niet eens op de fiets. Ja, nee, had gekund.
2: Ja, had gekund. Maar hoe dan?
1: Dan kom je denk ik nog niet eens in Noorwegen in. Maar goed, nee, met de camper.
2: Oh, met een camper. Oh, ja. Zo. Is dat lekker, een camper? Is dat fijn?
1: Geen idee, nog nooit gedaan.
2: Oké, is dat niet gewoon een caravan? Gewoon een wat grotere caravan? Het lijkt me allemaal zo behelpen.
1: Ja? Ja, nou, luister Arie, ik ben gewend om te kamperen in een tent met een nogal dun luchtbed. Dus dan is een camper een hele grote vooruitgang.
0: Maar wie zegt dat jij in de camper mag slapen? Misschien krijgen we gewoon een tentje buiten de camper.
1: Nee.
0: Ouders zeggen op zo de mythe. Dat is onze camper.
1: Daar lopen allemaal beren in Scandinavië.
0: Dus, ben je dan niet bang voor?
1: Nou,
0: als jij
1: tegenover een beer staat, dan denk ik ook wel dat je gillend wegrent.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Ja.
2: Hé, maar even wat daarvan, heer. Ik hoor dus zon en zee en huppakee en zuipen. Maar een stukje cultuur, hoort dat er ook bij?
0: Absoluut. Ja, zeker. Ja.
1: Ik bedoel, je moet even naar een lokaal
0: museum, een kerk bezoeken. Gewoon een mooie stad.
1: Mooi, ja.
0: Ja.
2: En in Antwerpen wordt dat dan?
0: Ja.
1: Antwerpen, dat is echt leuk.
0: Mooie stad.
2: Ja. Antwerpen, ja. Oké. Ja, ik merk wel van dat toch wel... Ja, het valt me eigenlijk best wel mee. Ik denk, ja, die jeugd van tegenwoordig... Die heeft dus ook belangstelling voor cultuur en voor natuur. Scandinavië, de fjord. Valt me reuze mee, heren.
0: Ja, absoluut. Ik bedoel, we worden als jeugd al over één kamp geschoren. Dat we allemaal hetzelfde zijn. Maar dat is echt alles behalve, hoor.
2: Oh, laten we het daar nou eens over hebben. Ja, wil je erover praten?
0: Nou, ja. Hebben we er tijd voor, Tijn? Jij hebt een programma naar
1: je. Ja, tuurlijk.
0: Dus.
1: Altijd.
2: Nee, laat dat maar voor een volgende keer. Maar weet je, laten we inderdaad... Misschien is het dan een vooroordeel. En dan moet ik dan weer deze terugtrekken. Het valt me allemaal reuze mee.
1: Kijk, ja,
2: maar waar ik nou eigenlijk op zit te wachten... is van dat die vragen ze kan mij gesteld.
1: Ja, ik wilde net gaan vragen. Ga jij nog op vakantie?
2: Oh, oké. Nee.
1: Nee, niet?
2: Nee, ik heb vakantie.
1: Ja, je bent met pensioen. Dat is nog geen vakantie.
2: Nou, ja, het is maar net wat je vakantie vindt. Hè. Als je vakantie echt vindt van... je moet echt weg... Of zit vakantie in het buitenland, of zit vakantie in jezelf.
1: Ja, maar je gaat dus niet, je gaat dus niet weg.
2: Nee, ik ga niet weg.
0: Maar ook niet dagjes.
1: Doe je dat normaal wel, of doe je dat helemaal nooit?
2: Nou, dagjes zo af en toe wel, dat wel. Maar nee. Ik heb hele lange vakanties gehad. 6, 8 weken Griekenland, eiland op, alles erop. Maar ik vind het eigenlijk wel goed zo, toch?
0: Nou, misschien tijd voor wat nieuws. Zon, zuipen, ziekenhuis. Op Gerso of zo, of Ibiza.
2: Nee, ik kijk wel eens naar dat soort reality-programma's. En dan zie ik hoe heten die jongens en meisjes weer eens die kaartjes moeten verkopen voor discotheken.
0: Ja, van die bouncers, van die proppers.
2: Ja, proppers, dat woord zocht ik inderdaad. Dat vind ik zo zielig. Dat lijkt dan allemaal fantastisch, maar het is gewoon keihard werken. Je hebt slecht onderdak, je wordt ook nog niet eens goed betaald.
0: Ja, maar dat doen ze toch een beetje zelf. Ik bedoel, hun kiezen ervoor om naar Gerso te gaan om 2 weken een beetje te proppen. Ja, dan moeten ze ook niet klagen dat het allemaal ruk is.
2: Nee. Kijk, dat is weer zo'n opmerking, die valt me reuze mee. Van de jongeren. Hè? Zo van, je moet niet klagen, je vraagt er zelf om.
0: Ja, je doet het zelf.
2: Van, goed zo.
1: Ja, blijf jij maar lekker in Millingen aan de Rijn. Dat is, ligt toch niet zo heel ver. Komt wel een beetje in de buurt van Griekenland, toch?
2: Het is maar net hoe je de wereld bekijkt. Daarom. Laten we eerlijk zijn.
0: In Nederland hebben we ook tzatziki, dus daarom. Dat komt wel goed. En Giros.
2: Hey, maar weet je, het valt me dus reuze mee aan dit gesprekje. Misschien ging ik een beetje met vooroordelen het gesprekje in. Zo van de jeugd, de jongeren van tegenwoordig, alleen maar zon, zee en ziekenhuis en zuipen. En, maar er is ook cultuur, ook aandacht voor de natuur. En realistische zin van, als je ergens om vraagt, moet je ook niet zeuren. Nou, prima.
0: Nou, dan zijn we het daar heel mooi over eens.
1: Ja, ga je nog wat doen dit weekend, Arie?
2: zoals je misschien
1: weet... Nee, je gaat helemaal niks doen.
0: Arie,
1: nee.
0: Dankjewel.
2: Die vraag mag ik nooit helemaal beantwoorden. Jullie lijken wel Peter. Oké, jongens, dankjewel en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, Arie.
0: Doei. Oh, die arme Arie ook af en toe. Ik moet dan invallen, maar dit doet toch wel een beetje pijn.
1: Nee, maar doen we altijd. We vragen

0: opgenomen in een gespecialiseerd brandwondencentrum. Ja, want een ongeluk zit nou eenmaal in een klein hoekje, maar de gevolgen die kunnen levenslang zijn. Ja, kinderen dragen de rest van hun leven zowel fysieke als mentale littekens. En dergelijke trauma's hebben niet alleen invloed op het kind zelf, maar natuurlijk ook op het hele gezin.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik vind het heel goed dat ze dit doen. En volgens mij ook tijdens dat ze het bekend maakten, hadden ze een meisje in de bus die inderdaad ook haar verhaal vertelde. Ik vind dat dan zo sneu. Dan ben je 8 jaar en dan ben je gewoon van top tot teen ben je helemaal verbrand.
1: Ja, ik vind dat ook echt wel een heel goed doel. Wat ze, ja, sowieso is het elk jaar een heel goed doel. Maar ja, ik merk dat het mij persoonlijk, ik heb wel altijd zoiets van dat brandwonden over je hele lichaam. Dat vind ik altijd toch wel heel, heel heftig. En ik heb ook wel mensen gezien in het leven die echt inderdaad van top tot teen verbrand zijn. Mm-hmm. En dat is toch wel heel heftig om dat te zien. Dus ik vind dit echt een heel goed doel wat ze hebben gekozen.
0: Ik ook. Ik ben heel benieuwd wat de eindstand gaat worden. Ja, 18 december is het dus zover. Dan worden ze opgesloten. En meer nieuws over dit onderwerp volgt uiteraard via de bekende kanalen. Ja, we gaan door naar muziek uit 2004. Hoe oud was je toen?
1: 2.
0: Ik ook. Zo. Lang maar geleden. Ik ken hem wel.
1: Ik ook.
0: Oh, ik vind dit zo'n lekkere plaat.
1: Blijf lekker.
0: Heerlijk.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De deelnemers aan de Zeeuwse Ride for the Roses hebben in Goes een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk in Vogelwaarde. Inmiddels is er in ruim 24 uur tijd bijna €124.000 opgehaald voor de getroffen families en de schoolgemeenschap. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van India zijn 5 militairen om het leven gekomen. Een militair transportvliegtuig stortte neer tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorat. In Wijk bij Duurstede heeft de politie ingegrepen nadat relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Vrijwel alle ruiten van het gemeentehuis zijn vernield. Er werden 7 personen opgepakt. En vorige week zijn er op de Zuidpool midden in de winter temperaturen van ruim 15 graden boven nul gemeten. Meer dan 20 graden hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 10 minuten oponthoud en een kwartier vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen, 7 kilometer file vanaf Beest. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Coldplay. Charlie Brown. 2011 alweer. Zo.
1: Oh gosh. Dat is lang geleden. Ja,
0: eigenlijk is dit zo'n outro waar je niet overheen mag praten.
1: Sorry mensen, we doen het wel. Af en toe.
0: Ja, goed, genoeg zo. Goed.
1: Ja, helemaal aan het wachten.
0: Het is weer weekend hoor, dames en heren. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, weet je wat ik nou eigenlijk... Ik kwam een nieuwsartikel tegen en ik stond echt... Ja, sorry dat ik het zeg. Pardon my French, maar ik stond met mijn bek vol tanden.
1: Oh jee, vertel.
0: Wat is dit nou weer voor sarcastische...
1: Ik wil gewoon heel erg hyped zijn. Oh jee, vertel Rick. Wat heb jij nou weer gezien?
0: Dit. Nou ja, ik vind het gewoon eigenlijk erg. Want namelijk de huisartsen spoedpost in Zevenaar... die sluit tijdelijk in de zomervakantie. Ja, de locatie in Zevenaar die is van zaterdag 18 juli... van 8 uur 's ochtends tot zondag 30 augustus dicht. Ja, in de zomer is het lastig om voldoende personeel in te roosteren... voor de spoedzorg. Ja, en door vakanties is dus de bezetting een stuk beperkter... terwijl de deelnemende huisartsen goede zorg willen blijven bieden. Ja, in de regio zijn 3 huisartsenposten in Zevenaar, Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid. En de zorgvraag in Zevenaar is lager dan op andere plekken. En daarom is de verwachting dat de sluiting van 6 weken... weinig gevolgen zal hebben voor de inwoners. Ja, wanneer de spoedpost open is, halen de patiënten hun voorgeschreven medicijnen op in Arnhem. Ja, en de sluiting heeft dan ook geen invloed hierop. Ja, ik vind het toch bizar.
1: Ja, ik vind het echt sowieso gewoon... Ik snap het heel goed dat mensen vakantie willen. Maar je kan toch niet alles dichtgooien?
0: Kijk, natuurlijk, mensen moeten vakantie hebben en ik snap het allemaal heel goed. En misschien hebben wij... staan wij er op een hele andere manier in? Of missen we informatie? Dat weet ik niet. Want ik snap het heel goed dat mensen op vakantie willen. Maar het was bij mij op het moment dat ik op vakantie ging... en mijn collega ging op dat moment ook... joh, zoek maar uit wie er blijft werken, maar jij blijft.
1: Ja, dus gewoon één iemand blijft er hier. Echt hell no dat iedereen met vakantie gaat. Dat gaan we niet doen.
0: Maar goed, ja, dus dat, ja, je weet niet uit hoeveel mensen zo'n team bestaat. Kijk, zijn het er 3? Ja, dan snap ik het enigszins. Maar
1: als
0: dan kan je toch om de beurt...
1: Ja, ik vind het lastig, want ik heb inderdaad echt, echt vaak... als ik de huisarts bel, en ik bel echt niet vaak de huisarts.
0: Nee, wacht even. De huisarts of de spoedeisende huisartsenpost?
1: Het gaat nu om de huisarts.
0: Nee, oké, maar er zit wel een verschil in, hè? Want dit gaat over de spoedeisende... hoe zei ik dat nou? De huisartsen spoedpost.
1: Ja.
0: Dus,
1: ja.
0: Maar ga door.
1: Maar inderdaad, het is een beetje een aanvulling erop, dan moet ik zeggen... dat als ik dan de huisarts bel, dan is het meestal van... wij zijn op dit moment met vakantie. Kom over 2 weken terug. En dan denk ik, hallo.
0: Ja, mijn huisarts vind ik daarin dan toch anders.
1: Ja, maar het
0: mijn
1: is
0: huisartsen spoed.
1: Maar ook huisartsen spoed heb ik inderdaad ook wel een aantal keren gehad. Dat ik dan uiteindelijk heel ver, omdat het dan echt met spoed was... dat ik terecht moest. En dan moest ik een heel eind reizen. En dat was ook nog in de tijd dat ik nog geen auto had.
0: Ja.
1: Ja, nou, dan word je niet heel blij.
0: Nee, maar ik denk ook, er zit toch niet voor niks een locatie in Zevenaar.
1: Ja.
0: Dus waarom, ik denk op het moment dat jij mensen van Arnhem zou vragen... van Arnhem-Noord, waar ze met 80 man lopen... joh, willen er even 10 naar Zevenaar, dat niemand daar moeilijk over doet.
1: Nee, ik weet ook niet hoe
0: zolang je blijft communiceren.
1: Werkt,
0: maar... Ja, ik vind dat toch wel zorgelijk.
1: Wat
0: als ik... Ja, oké, als ik hier mijn been breek, dan ben je de ambulance. Maar, hè? Ja, ik vind dat een lastig onderwerp,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja, dat...
0: Want ik denk van, waarom?
1: Ik ben er wel benieuwd naar. Misschien kunnen we het vragen.
0: Ja, zijn er mensen die hier antwoord op kunnen geven? Wil je nou antwoord op geven of heb je een complottheorie? Of heb je wat anders? Laat het vooral even weten. 03166 x 3. Om daar antwoord op te geven. Trouwens, dat moet ik er wel even bij zeggen. Voor de inwoners van Zevenaar en omstreken blijft het wel mogelijk om te bellen voor telefonisch advies of een consult.
1: Kijk, dat is tenminste iets.
0: Ja, maar... Ik vind het bijzonder. Ik bedoel, als je een consult kan inplannen... dan kan je toch ook... want dan zijn er dus wel huisartsen aanwezig. Waarom kunnen ze dan niet... Ik ken de locatie in Zevenaar niet, hè, maar stel, ze lopen daar met 4 huisartsen. Waarom kan je dan niet om de week een andere huisarts op spoedzorg zetten?
1: Tja, dat is echt...
0: Misschien zie ik het verkeerd, hoor. Echt... Als ik verkeerd zit, laat het ook vooral weten. 03166 x 3. Want ja, weet je, ik zeg ook maar iets. En het is vanuit mij ook een ja, een kronkel misschien. Dat ik denk van,
1: ja, we zijn gewoon benieuwd.
0: We zijn gewoon benieuwd. We willen dit graag weten.
1: Waarom is het zo, ja.
0: Daarom. Dus ja, wat je dus in ieder geval in die periode niet moet doen, is springen.
1: Springen?
0: Ja, misschien breek je enkel wel. Dan moet je naar de spoedpost.
1: Aha, ja, nee. Dus maar niet springen dan.
0: Nee, niet springen op K-pop. Dat lijkt me niet handig. Gewoon niet doen. Gewoon niet doen.
1: Nee.
0: Dat is niet goed voor je.

0: Michael Jackson met Bad. Ja, we gingen hier eventjes helemaal los.
1: Ja, dit zo. Blijft echt... Oh, ik hoor ook nu overal. Oh, overal hoor ik mijn Michael hemel. Jackson.
0: Ja, maar die film... Ja, ik blijf erop terugkomen. Het is gewoon een goede film.
1: Ik vind het echt... Het is mijn lievelingsfilm op dit moment.
0: Het is een vibe. Het is lekker. Het is top. Het is...
1: Ja, ik heb daar echt geen woord voor.
0: En dan vooral dit nummer...
1: Maar hij heeft echt heel veel goede nummers. Maar ik moet zeggen, het valt me gewoon op dat waar ik nu kom, ik hoor overal Michael
0: en
1: Jackson.
0: Terecht. En
1: echt,
0: terecht.
1: Ik liep ook vandaag een winkel in. Ik kwam net mijn auto uitgelopen met Michael Jackson. Ik loop de winkel in, bam, Michael Jackson. Ik denk, oké. Maar ook echt exact hetzelfde nummer als wat ik in de auto aan het luisteren was.
0: Ik vind het heerlijk. Ja, we moeten helaas wel even over naar een vast item van de show. Want we gaan naar de...
1: Social plaat, toch?

0: vandaag is het een hele bijzondere dag. Want ja, de dag van vandaag staat volledig in het teken van dingen durven.
1: Durven, zo.
0: Ja, en ik moet eerlijk zeggen, ik ben een pussy en ik durf niet zo heel veel. Nee, dat valt ook wel mee. Maar bepaalde dingen durf ik gewoon niet. Maar ja, sommige dingen moet je maar gewoon durven. En dat is bijvoorbeeld een eigen dag oprichten. Dus daarom roep ik bij deze uit. Zaterdag is de Connect Weekenddag. Nee, goed. Maar goed, hè, om jezelf trouw te blijven, om dat dus te blijven doen. Ja, is dit dus ontstaan. En heel eerlijk gezegd, deze dag is geboren uit het oorlogsverzet. En daarom is het wel een van de ander mag overdurven. Ja, organiseert dus deze dag. Geen idee wat ik zojuist gezegd heb. Maar goed,
1: ja, het was sterk.
0: Het bestaat in ieder geval al een flinke tijd. Zijn er dingen die je echt niet durft?
1: Ja. Ik durf niet, dat zou ik echt nooit doen, in een spin of zo voor mij laten lopen. Dat is echt iets.
0: Ja, maar
1: wat
0: voor een spin? Hebben we het over een tarantula of hebben we het over zo'n kleine hooiwagen?
1: Echt geen enkele spin.
0: Ook niet zo'n klein miezerig spinnetje?
1: Ja, echt als het zo'n mini, oké, dat gebeurt
0: toch wel. En zo'n hooiwagen dan?
1: Nee, dag. Je hoeft hem echt niet, zeg maar, als ik bewust kan staan en dat iemand zegt, oké, we gaan, jij krijgt zoveel geld als ik deze spin. Nee,
0: rot
1: op met je spin.
0: Nou, een van de dingen die ik niet zou durven, dat is parachute springen. En dat is toevallig ook een van de platen van vandaag. Namelijk, nou moet ik even opzoeken wat de artiest was. Oh, wat slecht voorbereid weer. Wie laat mij een 5 uur radio maken? Dat is echt niet normaal. Ja, ikzelf. Ja, nee, ik heb het natuurlijk over een nummer uit 1990 van Something Happens met een nummer Parachute.

0: Ja, Take a Parachute and Jump. Misschien ken je hem wel. Heerlijk liedje.
1: Take a parachute and jump.
0: Heerlijk. Ik krijg een beetje musical vibes van of zo. Geen idee. Maar dat zet ik tegenover iets wat ik wel zou durven. En dat is een stukje gaan diven, oftewel duiken, van Olivia Dean

0: over een bepaalde situatie induiken. En duik er maar eens in. Zoek maar eens uit waar je kan komen. Maar het zijn wel twee nummers die over iets gaan wat je misschien wel zou durven of niet zou durven. Dus weet jij al op welke plaat je wil gaan stemmen? Dan kan dat zeker. 0316 6x3. Ben je van harte welkom. Ook verschijnt er zometeen, als het goed is, een poll op mijn Instagram. Rick op de radio, ben je van harte welkom om daar je stem uit te brengen. Geef me wel even de tijd om het te posten. Vorige week kreeg ik een appje. Komt dat ding nog? Ik denk, hallo, geef me even de tijd om even de plaat aan te kondigen en door te gaan. Komt allemaal goed. Hij komt eraan. Dus wil je nou kiezen, kan dat zeker Something Happens met Parachute of Olivia Dean met Dive. De keuze is aan jou en hoor je hem zo meteen na het nieuws van 3 uur. Eerst Whitney Houston. Wil jij met iemand dansen?
1: Nee.
0: Mooi, ik ook niet.
1: Ik wil wel dansen, ik hou van
0: dat. Nou, ga je gang, er is hier genoeg ruimte. Ik roep de rest er even bij. Dan gaat het vast goed komen. Dit is Whitney Houston.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie meldt dat er een paar auto's in beslag zijn genomen en in totaal 3 personen zijn opgepakt in verband met de zware explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in de wijk Amsterdam-Nieuw-West. Waarvan die 3 verdacht worden, wil de politie nog niet zeggen. Vandaag is het forensisch onderzoek begonnen. Gisteren kon dat nog niet, omdat er onder het puin nog gezocht werd naar slachtoffers. Bij de explosie in een bijgebouw van een flat vielen 7 gewonden, van wie er nog altijd 2 ernstig aan toe zijn. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. Volgens hem wordt er nu gewerkt aan een elektronische ondertekening van het akkoord. Na die ondertekening zouden volgende week dan verdere gesprekken volgen over de uitwerkingen ervan. Iran en de VS onderhandelen al enige tijd over een overeenkomst. Een officiële bevestiging van de ondertekening is er nog niet. Satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Volgens een onderzoek van Noord-Europese media worden op meerdere plekken bossen gekapt en nieuwe bases en infrastructuur gebouwd. Zo verschijnen een grote aantallen tentenkampen, opslagloodsen en herstelde luchtbases dichtbij onder meer Finland en Noorwegen. NAVO-landen noemen het een zorgwekkende ontwikkeling, terwijl Rusland de zorgen daarover afdoet als speculatie. En Iran heeft de uitvaart van de voormalig opperste leider Ali Khamenei van 4 tot en met 9 juli gepland. Khamenei kwam eind februari om het leven bij Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. De 86-jarige leider wordt na ruim 4 maanden op 9 juli begraven in zijn geboortestad Mashhad. Hij werd opgevolgd door zijn zoon. Vader Ali Khamenei geldt als een strenge sleutelfiguur binnen de Islamitische Republiek. Ondanks zware verliezen onder de Iraanse top bleef het regime tijdens de oorlog met de VS en Israël gewoon overeind. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A2 door wegwerkzaamheden vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen 5 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Connect.

0: with your parachute.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Radio voor Midden Gelderland.
3: Connect.
2: Connect.
3: Luister, connect. In heel Midden.

0: Martin Garrix samen met Bon. No Sleep uit 2019 alweer. Ja, we gaan eventjes naar een klein stukje terug in de tijd. En dan heb ik het niet over Yves Berendsen. Nee, ik heb het over de bassist Flea van de rockband The Red Hot Chili Peppers. Ja, zelf ben ik toch wel fan van de Red Hot Chili Peppers. Ik bedoel, als ik in de tuinmarkt loop, of noem je zoiets, zonder een naam te noemen. En
1: ik zit ook echt...
0: Waar bloemetjes koopt, weet je wel? Ach, boeien, de intratuin. Als je in de intratuin loopt, joh, wat doe ik moeilijk. Kom op, zeg. Als je in de intratuin loopt en ik zie dat... Dat is wel grappig. Er staat een... tenminste, waar de intratuin waar ik vaak heen ga... staat vooraan staan de groentes en komkommerplantjes en die dingen. Maar er staan ook de Red Hot Chili Peppers.
1: Echt? Dat vind ik echt grappig.
0: En ik heb ooit een filmpje gemaakt. En ik moet hem zo even opzoeken, maar laat ik hem jou wel zien. Mm-hmm. Waar ik letterlijk...
1: Ik doe niks.
0: Je sloopt de microfoon
1: ik
0: gewoon.
1: Ik doe helemaal niks. Ik doe hem alleen...
0: Ja, oké. Okay. Nee, ik denk ik kan hem even omhoog doen. Maar daar heb ik een filmpje gemaakt en daar heb ik dan de Red Hot Chili Peppers ondergeplakt. Want dat vond ik dan grappig. Goed.
1: Ja, laat maar zien zometeen. Dan ben je natuurlijk wel benieuwd.
0: Waar ik in ieder geval naartoe wou is... de bassist Flea die heeft een eerste solo-album uitgebracht. Ja, de plaat met de titel Honora. Zo, ik had een error toen ik het las. Ja, die heeft hij uitgebracht op 27 maart dit jaar. Ja, op het album staat onder meer het nummer Traffic Light... dat hij samen met Radiohead-voorman Tom York heeft geschreven... en saxofonist Josh Johnson heeft geschreven. Ja, de 63-jarige Flea componeerde aan een gearrangeerde... Zo, ik heb een taalbarrière.
1: Het gaat vandaag echt soepel, hè?
0: Waarom maak ik 5 uur radio?
1: Ja, dat heb je echt een beetje aan
0: jezelf. Ja, dit heb ik aan mezelf te danken. Ik vind het hartstikke leuk, maar ik heb een error. Maar goed, de plaat die bevat in ieder geval samenwerkingen met onder andere de zanger Nick Cave. Ja, op 22 mei heeft hij op Paradiso gestaan in Amsterdam. Ja, en je kent hem dus inderdaad als bassist van de Red Hot Chili Peppers. En als jij de Red Hot Chili Peppers hoort, waar moet je dan aan denken?
1: Eten. Ja, sorry.
0: Aan de band de Red Hot Chili Peppers, Natasha.
1: Aan eten.
0: Alleen aan eten.
1: Nee. Ik denk ook wel aan wat goede plaatjes, hoor.
0: Zoals, ook deze?
1: Ja, Hump de Bump.
0: Ja, lekker.

Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turma Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kottie in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.

0: C.B. Milton. Send me an angel. Uit 1993 weer. Man, toen leefde ik nog eens. Toen was ik er nog lang niet. Maar wie er toen wel al waren, dat waren vrouwen. Dus we gaan door naar jou, Natasja. Met het vrouwennieuwtje, want het is zover.
1: Vrouwen waren er al. Wat was dit voor opmerking?
0: Nou, het is toch zo. Wij waren er niet, maar vrouwen waren er wel al.
1: Ja, maar mannen ook.
0: Maar het mannennieuwtje komt zo. Maar anders had ik geen bruggetje.
1: Okay,
0: nou, ging zeggen dat mannennieuwtje, dan moet ik het er even bij pakken.
1: Nee, is goed. We komen terug op het vrouwennieuwtje. Vandaag gaat het over kleurenblind. Ben jij toevallig kleurenblind, Rick?
0: Nee, niet dat ik weet.
1: Nou, dat is op zich nog best logisch, want vrouwen hebben daar veel meer last van. Sterker nog, 1 op de 113 vrouwen, die is dus kleurenblind.
0: Ik ken dus echt geen enkele vrouw die kleurenblind is en ik ken behoorlijk wat vrouwen. Ben jij kleurenblind?
1: Ja, je kijkt er tegenover.
0: Echt?
1: Ja.
0: Nee.
1: Ja, serieus zo.
0: Maar als in welke kleuren zie je niet dan?
1: Voor mij is het de kleur blauw en groen en paars. Die drie kleuren, die kan ik heel moeilijk uit elkaar halen.
0: Oké, want wij zitten hier in een studio.
1: Ja, dit is wel voor mij donkerblauw. Dit is voor mij wel een makkelijker.
0: Ja, maar dit is donkerblauw.
1: Ja. Dus jij zeg maar, je hebt zeg maar verschillende kleuren blauw. En bepaalde kleuren blauw kan ik gewoon heel moeilijk uit elkaar.
0: En deze pen?
1: Ja, dat vind ik wel blauw. Maar bijvoorbeeld
0: maar dit
1: hier,
0: is ook blauw.
1: Dat groene streepje, deze, ik vind dit dus heel moeilijk. Aan de ene kant zou ik dus zeggen, hij is blauw. Maar aan de ene kant ben ik zoiets van, oké, ik kan ondertussen dus meer onderscheiden. Omdat ik al heel lang ben. Weet ik wel van, oké, dat is dus niet blauw, maar dat is groen. Maar dat vind ik dus soms wel nog heel moeilijk bij sommige kleuren.
0: Ik zit echt...
1: Maar goed, om er verder in ieder geval op terug te komen. Mannen die hebben hier dus maar... Dat is dus 1 op de 10 mannen die hier maar last van hebben. Dus dat is
0: zo, dat verschil is groot.
1: Aanzienlijk minder, ja.
0: Dat is echt groot.
1: Ja, en ik heb op zich niet eens heel erg, hè. Ik bedoel, je hebt echt sommige mensen die zijn heel erg kleurenblind. Maar ik heb daar echt heel vaak thuis, heb ik daar mega discussie van. Dan zitten we met z'n allen aan tafel en mijn vader die is ook kleurenblind. Dus dan zegt mijn... dan zitten pa en ik van, oh ja, kun je mij die blauwe fles aangeven? En dan zegt mam, nee, die is groen. En ze zegt, nee, die is echt blauw hoor. En ze zegt, die is echt groen, Natas.
0: Ja, maar dat lijkt mij heel lastig. Ik heb het wel een keer gehad met een oud collega van mij. Ik zei, wil je die lampen op blauw zetten? En de volgende ochtend kwam ik binnen en dingen stonden op groen.
1: Yeah.
0: Ik wist niet dat ik kleurenblind was. Dus ik liep op hem af. Ik zei, jij zou die lampen op blauw zetten. Ja, maar ze staan op blauw. Ik zei, nee, ze zijn groen. Oh ja, ik ben vergeten te zeggen, ik ben kleurenblind. Ik zei, had dat even eerder gezegd. Ik zei, dan had ik het voor je gedaan.
1: Yeah.
0: Ja, maar dat is dan wel lastig. Want als je dan iemand zegt van, joh, inderdaad kan je die blauwe fles aangeven... is de groene fles.
1: Ja, dus dat is wel een beetje onhandig, maar goed.
0: Ja, het lijkt mij...
1: Ja, het is een beetje stil hier aan de overkant.
0: Ja, sorry. heb je daar veel moeite mee gehad om dat voor jezelf te accepteren?
1: Nee, absoluut niet. Ik vind het eigenlijk wel grappig.
0: Maar hoe kwam je erachter dan?
1: Omdat ik dan inderdaad zei van, oh ja, die kleur is dat. En dan was van, nee, dat is absoluut niet die kleur.
0: Het is eigenlijk ook, dat is een beetje omdenken, maar dat zag ik laatst ergens. Eigenlijk hebben we onszelf aangeleerd dat iets een bepaalde kleur is. Bijvoorbeeld onze plopkappen op de microfoon zijn oranje, maar wie zegt dat dit oranje is?
1: Ja, dat hoeft helemaal niet.
0: Dat is puur omdat ik nu tegen jou zeg dat die oranje is, dat die oranje is.
1: Ja, ik bedoel, we hebben dat ooit bedacht.
0: Misschien vinden we dit wel meer groen. Ja. Het is niet zo, maar... Nee,

0: Maar dat vind ik eigenlijk, ik vind het wel heel interessant hoe dat dan zit. En dat kan je dan heel lang lopen omdenken. Het is niet altijd goed, maar ja. Nee, ja. Heel interessant. Welke kleur is vuur dan voor jou?
1: Rood.
0: Gewoon rood, ja, oranje, ja. Zoals
1: het
0: hoort.
1: Rood voor mij, dat soort kleuren, rood, roze, dat is echt super makkelijk.
0: En de blauwe zee is voor jou nog groen?
1: Ik word hier even aangevallen door een vlieg. Hij beukte mij goed over.
0: En de blauwe zee is voor jou groen. Dus jij zou daar staan van...
1: Nee, maar een zee is niet blauw, hè? Een zee is gewoon...
0: Dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Er zijn... Bezoek maar een spaantje op van Curaçao dat de zee gewoon hartstikke blauw is.
1: En groen.
0: Dan ben je aan de verkeerde kant.
1: Nee, maar de zee is best wel vaak groen, hoor.
0: Ja, dat denk jij, omdat je kleurenblind bent.
1: Nee, maar ik kijk naar de zee en ik denk, wauw, die mooie groene zee.
0: Ja, al die algen, wat mooi. Nee, maar dat, ja, ik vind het heel bijzonder. Ik zou bij God niet weten hoe dat zou moeten zijn.
1: Ja, nee, je bent het gewoon gewend. Ik denk dat dat, voor mij is het gewoon heel normaal. En ik heb daar ook nooit inderdaad moeite mee gehad. Ja.
0: Als jij, want ik weet, jij houdt heel erg van gamen op je DS...
1: Ja.
0: Er zijn wel van die opties in games dat je dat dus kan aangeven dat je kleurenblind bent.
1: Oh, dat
0: doe
1: wist
0: je dat
1: ik
0: dan
1: niet.
0: Ook?
1: Nee, want het wist
0: nee,
1: ik niet.
0: Want je wist het niet.
1: Dan ga ik eens opzoeken hoe dat werkt.
0: Kan echt. Tenminste, heel veel PC-games kan je dat aangeven welk type kleurenblindheid je hebt. En dan past de game zich aan naar jouw kleurenblindheid.
1: Fet.
0: Wat voor het normale oog dus heel raar lijkt. Want opeens is de hele wereld hartstikke geel.
1: Ja.
0: Maar dat is voor mensen die kleurenblind zijn heel, heel makkelijk, heel belangrijk.
1: Dat is wel interessant. Dat
0: ja, zoek maar eens op. Zoek maar eens op. Dan ga ik ondertussen wat muziek draaien. Is dat goed?
1: Ja, is goed.
0: Ik ben ooit naar een concert geweest van Damiano David. Oftewel de liedzanger van Måneskin. En toen heeft hij deze gespeeld als cover. Ik heb het over Kings of Leon, Sex on Fire. Ja. Oh. Oh. Nee, het is niet waar je denkt dat het is. Maar dit is gewoon een goeie. Moet meteen weer terugdenken aan dat moment. Dit is Kings of Leon met Sex on Fire.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie meldt dat er een paar auto's in beslag zijn genomen en in totaal 3 personen zijn opgepakt in verband met de zware explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in de wijk Amsterdam-Nieuw-West. Vandaag is het forensisch onderzoek begonnen. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. Satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Volgens een onderzoek van Noord-Europese media worden op meerdere plekken bossen gekapt en nieuwe basis en infrastructuur gebouwd. En Iran heeft de uitvaart van de voormalig opperste leider Ali Khamenei van 4 tot en met 9 juli gepland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. En er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Vanavond is het bewolkt met nog een verdwaalde bui in het noorden. Vannacht kan er nog een buitje vallen, met name in de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt dan naar een graad of 12 bij een matige westenwind. Die is aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig en in het noordelijk kustgebied soms krachtig met windkracht 6. Morgenochtend is er een mix van wolken en zon en met name in het noordoosten ook wat regen. 'S Middags laat de zon zich soms zien en valt er nog een enkele bui in het uiterste oosten. Het wordt een graad of 18 en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtig kan zijn, kracht 5. Morgenavond blijft het droog. Ook maandag is het droog met soms wat zon. Daarna wordt het steeds warmer met op een erg warme vrijdag ook nog kans op flinke onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld een kapotte auto op de rechterrijstrook. Vertraging is 10 minuten. 10 minuten extra op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Beest. Wegwerkzaamheden houden daar 2 rijstroken dicht. En 10 minuten vertraging op de N233 Kersteren-Veenendaal bij Renen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Monogrammatic. De nieuwste van Niall Horan van zijn nieuwste album Dinner Party. Gisteren vol, of nee, een paar dagen geleden uitgekomen. Mm. Ik vind het een heerlijk album.
1: Ja, ik hoor hem nu voor het eerst en ja, hij is zeker niet verkeerd. Ik vind het wel echt zo'n zomernummer.
0: Het is een heerlijk zomers nummertje. Het hele album voelt gewoon heerlijk aan.
1: Ja, ik moet het maar eens een keertje gaan nemen.
0: Ik zou echt oprecht, als jij straks... Want Natasja die moet helaas om 4 uur weg. Die gaat trouwen. Nee.
1: Was maar
0: nee, die heeft een bruiloft. Maar nee, ik zal hem eens aanzetten in de auto. Download het album nu nog, nu je wifi hebt. Maar echt, het is een hele goeie.
1: Ja, ik heb wat te doen voor onderweg.
0: Daarom, groot gelijk, groot gelijk. Ja, we hebben net het vrouwennieuwtje gehad. En we gaan even naar het mannennieuwtje, if you don't mind. Want ja, dit is iets... We hebben het vorige week al over een auto gehad. Over de McLaren van McLaren.
1: Wow.
0: Maar we gaan het nu even hebben over Toy Story 5.
1: Ja, nu word ik blij.
0: Want Porsche die heeft namelijk voor de première van Toy Story 5 3 bijzondere 911's gebouwd. Ja, ook geïnspireerd op een bekend personage uit de film. En het merk dat doet via zijn Sonderwunsch afdeling. Waar maatwerk niet ophoudt bij een andere kleur of een ander stuk lak of een vrij stiksel. Nee, voor deze gelegenheid gingen de Duitsers volledig los met Buzz Lightyear en Jesse en Woody. Ja, als uitgangspunt. En dat heeft ja, toch wel dikke auto's opgeleverd. Want ja, de blikvanger van het trio is natuurlijk Buzz Lightyear. Ja, het is echt een volledig witte Porsche met groene accenten. En natuurlijk, de spoiler is volledig in het teken van Buzz Lightyear. Ja, binnen heeft Porsche het ook uitgepakt. Want de cabine is volledig afgewerkt met Pebble Grey leer. Ja, Arctic Grey race tags en Foyeta leer. Ja, en volledig aangevuld met groene naden. Ja, mega gaaf. Ja, op de doorpost zit een verlichte kickplate met de tekst To Infinity and Beyond. Ja, een knipoog. Nou, als ik die nog moet uitleggen, dan weet ik het ook niet meer. Ja, en Jesse die kreeg een Targa 4 GTS. Ja, waarbij Porsche koos voor een parel witte lak met een cowboy hide patroon op de vloermatten. Ja, Woody werd vertaald naar een Carrera T met een ja, verweerde denim look. Ja, een vintage bruin leer. En die twee zijn minder extreem dan Buzz Lightyear. Maar juist daardoor passen ze zo mooi naast elkaar. Ja, waar de ene auto dus wat stuurder en scherper oog leunen, de andere twee meer naar stijl en karakter. Ja, op 9 juni verschenen de auto's op de rode loper in Los Angeles, waar dus de première van Toy Story 5 plaatsvond. En ja, het is wel echt, echt heel gaaf. Ze zijn volgens mij niet te koop, maar... Ja.
1: Ik zie het zo vanaf hier. Het is echt heel gaaf. Ik hou hier ontzettend erg van.
0: Ik vind het altijd wel leuk als ze dit met auto's doen. Ik bedoel, als we even gaan kijken naar onze grote vriend Enzo Knol. Die heeft een Lamborghini Hurricane gekocht.
1: Ik ben zo jaloers.
0: Van een kleine 5 ton.
1: Ja.
0: Maar die heeft hij volledig voor zijn zoontje Riven omgespoten naar een Lightning McQueen. Ja, dat vind ik vind dat toch gaaf.
1: Dat is echt mijn droom. Dat is echt...
0: Nou, ik weet niet of het mijn droom is, maar...
1: Mijn droom is het wel. Dus ja. Ik ben zo jaloers. Maar ook gewoon de wagen zelf die jij heeft gekocht. Die is al waanzinnig. Ja, en dan op die manier met... Want het is dus niet gerapt, maar het is...
0: Nee, het is volledig gespoten.
1: Ja.
0: Echt heel gaaf.
1: Super gaaf.
0: Ja, mocht je het nou volledig willen zien hoe die Porsches eruit zien... Zoek het vooral even op. Als je gewoon Toy Story 5 Porsche zoekt... dan vind je de afbeelding ervan. Gewoon op Google of je favoriete zoekbrowser. Zo, pardon. Ja, af en toe komt er wat lucht omhoog. Dat heeft iedereen wel eens. Maar goed, ik ga in ieder geval even buiten kijken. Ga je mee?
1: Ja, let's go.
0: Nou, ik weet niet of Calvin Harris er is, maar hij zegt van wel.
1: Ja,
0: misschien is
1: outside.
0: Ellie Goulding er ook wel.
1: Laten we kijken.
0: Ja, zullen we kijken?
1: Gaan we doen.

0: vind het toch wel jammer eigenlijk.
1: Wat vind je jammer?
0: Nou, ik heb ze niet buiten gezien.
1: Ja, nee, ik ook niet. Het was toch wel even balen, hè?
0: Ja, we waaiden nog net niet weg.
1: Ja, Calvin Harris, die wil je buiten zien. En Ellie, maar zijn ze er? Nee. Terwijl ze zeggen echt outside.
0: Ze zeggen I am at the outside. Ja. Jongen, hij ook helemaal niks aan. Nou ja, weet je, net zoals met Peter, die nam niet op. We gaan gewoon een spelletje spelen. Want het is namelijk 4:15. En dat betekent één ding. We gaan Raad de Artiest spelen. Ja, mocht je dit spelletje nou niet kennen, geen enkel probleem. Ik ga het je volledig uitleggen. Ja, we gaan een spelletje spelen dat heet Raad de Artiest. Waar ik jou een paar cryptische hints ga geven over een bepaalde artiest. Dat kan een singer-songwriter zijn. Het kan een DJ zijn. Het kan een producer zijn. Het kan een band zijn. Het kan een duo zijn. Het kan echt letterlijk alles en iedereen zijn. Dat kan te maken hebben met andere dingen. Eentje die ik heel erg luister. Waar ik een filmpje heb gemaakt in de intratuin over dat ze aan het optreden zijn. Red Hot Chili Peppers. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld eentje die ik in het nieuws heb gezien. Het kan echt letterlijk alles en iedereen zijn. Dus ook gewoon iemand die net een nieuw album heeft uitgebracht. Het kan iedereen zijn.
1: Het kan iedereen zijn, behalve Natasha. Dat is het.
0: Precies, want zij heeft naar mijn weten geen platen. Zou wel leuk zijn trouwens.
1: Misschien wel, hè. Maar
0: nou, wanneer komt je eerste single uit?
1: Morgen.
0: Gouden plaat hier aan de muur. Nee, goed. Ik zou zeggen, ben je aan het gras maaien? Zit je in de auto's? Ben je lekker op vakantie in Duitsland? Of ben je ergens anders? Zo zeggen, zet je radio wat harder. Want ik ga jou de cryptische hints geven over de volgende artiest. Ik ben op zoek naar iemand die geboren is in Memphis in 1981. Ja, voordat hij wereldberoemd werd, was hij een kinderster. Ja, hij brak door met, het is toch echt zo, met de komische bijnaam Raymond Noodle Hair. Ja, het is echt zo. Mm-hmm. Ja, hij is getrouwd met een prachtige actrice, al zeg ik het zelf. En in 2025 kwam hij naar buiten met vreselijk nieuws dat hij ziek is. Ja, naast zingen is hij ook dus acteur. En hij heeft meer dan 10 Grammys gewonnen. Ja, en ook meerdere Emmy Awards. Ja, zijn volledige naam. Er zit nog een naam tussen zijn artiestennaam. En een van zijn grootste hits. Ja, die komt nog wel eens om hetgene wat er omheen zit. Hij staat bekend om zijn combinatie van pop, R&B, funk en soulmuziek. Ja, en hij heeft ook wel vaker wat stemmetjes ingesproken. Hij heeft zijn eigen ster op de Walk of Fame. En hij is mede-eigenaar van meerdere restaurants. En investeerde vooral in technologie en drankbedrijven.
1: Oké.
0: Als je het nou nog niet weet, dan weet ik het ook niet meer. Ik kan in ieder geval zeggen, hij is laatst niet zo goed op de foto gezet.
1: Oh jee.
0: Ja, precies. Waarom? Dat ga ik je lekker niet vertellen.
1: Dat is geheim nog.
0: Weet jij het antwoord op de vraag wie ik zoek? Stuur het dan vooral door 0316-6x3 of een DM-berichtje via Instagram. Rick op de radio, ben je van harte welkom. Dan gaan wij eens eventjes... wat voor schoenen heb je aan?
1: Hakjes. Ik heb hakjes aan.
0: Ah.
1: Dus gaan we hakken. Nee,
0: dus we gaan hakken.
1: Jawel. We gaan hakken.
0: Paul Elster. 1996. Toen was ik nog vloeibaar. Maar hij niet meer.
1: Vloeibaar, wat is dit?
0: Dit is The Promised Land op Connect.

0: he can finally let go of the trauma that has fueled his art since the very beginning. Who will he be without it? That chapter hasn't been written yet.
1: Nou, dat was toch eventjes lekker 5 minuten even flink stampen.
2: Ja, even gewoon meteen alles erachteraan gooien. Dat is niet verkeerd.
1: Daarom. Dus daarom gaan we nou even rustig bijkomen. Met
2: zo
1: Bente.
2: Nodig.
1: Zeg eens 3, 2, 1.
2: 3, 2, 1.
1: Nee.
2: 1, 2, 3.
1: Zeg eens 3, 2, 1.
2: 3, 2, 1.
1: Dat is langzamer.
2: 3,

0: goed.
1: Altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
2: Ondernemers, opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
5: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. Maar volgens de rechter is dat een vorm van censuur en mag dat niet gebeuren. De verwijderingen volgden op een wet van president Trump om de Amerikaanse geschiedenis volgens hem te herstellen. Historici en wetenschappers spanden daarop een rechtszaak aan. Pro-voorman Jesse Klaver wil geen kabinetsplannen steunen waarbij zowel zijn partij als JA21 betrokken zijn. Hij zegt in de Volkskrant dat de ideologische verschillen tussen beide partijen te groot zijn. Klaver wil dat een nieuw kabinet daarom duidelijk moet kiezen voor een koers over links of over rechts. Hij verwijst daarbij naar de zorgen over toenemende polarisatie in het politieke debat. JA21 pleit juist voor strenger migratiebeleid en zogenoemde terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. Volgens hem wordt er nu gewerkt aan een elektronische ondertekening van het akkoord. Na die ondertekening zouden volgende week dan verdere gesprekken volgen over de uitwerking ervan. Iran en de VS onderhandelen al enige tijd over een overeenkomst. Een officiële bevestiging van de ondertekening is er nog niet. En satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Volgens een onderzoek van Noord-Europese media worden op meerdere plekken bossen gekapt en nieuwe bases en infrastructuur gebouwd. Zo verschijnen een grote aantal tentenkampen, opslagloodsen en herstelde luchtbases dichtbij onder meer Finland en Noorwegen. NAVO-landen noemen het een zorgwekkende ontwikkeling, terwijl Rusland de zorgen daarover afdoet als speculatie. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen werkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht en 10 minuten vertraging op de N233 vanuit Kersteren naar Veenendaal bij Renen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: met Rick en Natasja.
1: Ja, leuk dat je luistert naar het derde uur en alweer het laatste uur van Connect Weekend. Ja, Natasja heeft helaas afscheid van ons genomen, want die gaat momenteel niet ja zeggen. Ja, ik was op zoek naar één artiest en dat was natuurlijk Justin Timberlake. Dit is Rock Your Body.

0: zo'n heerlijke klassieker uit 2011. Yeah. Met Adam Levine van Maroon 5 natuurlijk. En de Gym Class Heroes. Ja, ik kwam deze weer tegen op TikTok. Het was gewoon zo'n filmpje met ja, nostalgische liedjes. En welke ken je nog, weet je wel. Dan had je 100 punten als je alle 10 liedjes kent. Ja, het zijn van die stomme filmpjes. Maar het is wel leuk om te kijken. En deze zat er ook tussen. Dus ik denk, die gooi ik erin. Ja, goed. Het is nou even stil in de studio. Dat is wel heel raar. Ja, ik heb Erik Baltussen gezellig naast me staan. Die kwam naar binnen. Maar ja, zo zonder Natasja is het toch eigenlijk wel stil. Ik weet niet wat je moet zeggen. Ik was er wel op voorbereid, maar ik was er niet op voorbereid. Ja, we gaan eens even kijken. Wat hebben we hier nog openstaan? Nou, laten we het daar maar over hebben dan, hè. Ja, Samuel Welten, die heeft afgelopen maandag de Buma Award gewonnen voor zijn hitsingle Echte Liefde is te koop. Ja, dat was de single waar hij vorig jaar eigenlijk het succesvolste was in Nederland. Ja, en deze muziekprijzen over voor componisten, tekstdichters en hun muziekuitgevers werden maandagavond uitgereikt in het Internationaal Theater in Amsterdam. Ja, de componisten en tekstschrijvers van de meest gedraaide en best verkochte singles van 2025 kregen de Buma Awards nationaal en internationaal. Ja, achter Echte Liefde is te koop dat Samuel Welten samen met Jesper Hoekstra, Isa Azier en Kevin Bos schreef, eindigde Ik Zing van Zoe Levé en Snelle als tweede. En ja, dus het Songfestival C'est la Vie van Cloud werd derde. Ja, verder stonden onder andere Roxy Dekker, Antoon en Yves Berendsen in de top 10. En ja, het jaar daarvoor won Yves Berendsen hem met ja, Als ik terug kon in de tijd natuurlijk. Maar nu denk je vast, ja, hoe klinkt dat nummer ook weer van Samuel Welten? Want ja, ik ken de tekst wel, maar hoe klinkt die nou? Nou, dat ga ik je zo laten horen. Ja, het nummer Luther van Kendrick Lamar en Za was de productie met een Nederlands tintje die het internationaal het beste deed. Ja, het lied is geproduceerd door de Nederlandse Rosalia. En Luther eindigde vorig jaar al in de top 3 en viel eerder dit jaar ook in de prijzen bij de Grammys. Ja, ook heeft Direct nog een award gepakt, namelijk voor de Lifetime Achievement Award. Ja, heel eerlijk gezegd, ik ben het er zeker mee eens, want ze hebben gewoon goede muziek en ik denk dat ze zeker bijdragen aan de Nederlandse cultuur. Zeker met Soldier On toen in de coronatijd. Goed, we gaan er samen wel te doen, wat dus vorig jaar een hit was. En ja, het is nu niet, hoe gaat het andere liedje van hem ook alweer?
1: Dat, de leeuw komt eraan.
0: Ja, nee, ik bedoel die andere.
1: Ja, goede vraag.
0: Nou. Nah.
1: Ja. Ze zeggen altijd, liggen op het puntje van je tong, hè?
0: Ja, precies. Nou, ongeveer dat. Nou, we gaan gewoon naar Echte Liefde is te koop. Want dat is toch wel een van zijn bekendste liedjes.

of de wereld op dit moment compleet gek is geworden. Dat zegt hij in een persbericht. Ja, het is gewoon afschuwelijk en er is veel krankzinnig geweld. En we lijken de oorlog te verpesten. Plastic in de zee, al die verschrikkelijke oorlogen overal en de haat die voorkomt uit verschillende religies. Ja, eerder bracht Taylor al de single Come On Summer uit. Ja, dat, aan dat nummer heeft het Youth Core meegewerkt. Ja, hij zegt, ik was wel echt heel blij toen ik kennis maakte met dit geweldige Zuid-Afrikaanse koor dat in Zulu zingt. Ja, ze zijn gewoon fantastisch. Ja, je kan Rossi Taylor natuurlijk kennen van Queen samen met Freddie Mercury en Brian May. Ja, ik ben wel heel benieuwd naar dit album. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb zijn laatste single nog niet gehoord. Omdat ik het bericht eigenlijk vandaag pas tegenkwam. Maar ik vind het wel heel wel grappig eigenlijk. Want ja, weet je, Queen is natuurlijk niet meer wat het is. Ze toeren nog wel met Adam Lambert als liedzanger. Maar het is gewoon niet meer wat het is. En dat is wel zonde. Maar ik vind het wel mooi om te lezen dat dus een Brian May, die heeft natuurlijk zijn singles al. Maar dat Roger Taylor er ook gewoon mee bezig is. En dat hij er gewoon al 7 heeft. Ja, het album gaat trouwens Violence Insane in a Beautiful World heten. En dat komt dus 18 september dit jaar uit. Ja, ik ben heel benieuwd. En dat hij er gewoon al 7 heeft. Dat is echt bizar. Dat is echt heel bizar. Maar goed, ik zou eigenlijk best wel eens een keer met Roger Taylor... Wat gebeurde hier nou? We hebben het raam hier opengezet. Want het is hier weer mega warm in de studio. Misschien ook omdat we net hebben gehakt op Paul Elstak en Joost. Maar goed, de Luxaflex waait heen en weer op. Maar ik schrok. Ja. Wat een man soms wel niet kan meemaken. Goed, maar wat ik wil zeggen is... met wie ik soms nog wel eens op een foto zou willen... is eigenlijk wel Roger Taylor.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. Pro-voorman Jesse Klaver wil geen kabinetsplannen steunen waarbij zowel zijn partij als JA21 betrokken zijn. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. En satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, wegwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht bij knooppunt Everdingen, daardoor 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Franse DJ-duo Daft Punk met Around the World hoorde hier zojuist op Connect. Ja, 1997 alweer. Ik moet eerlijk zeggen, dat had ik eigenlijk helemaal niet verwacht dat het al zo oud was. Want het klinkt gewoon zo heerlijk nieuw. Nou, nieuw. Nieuwerwets, laat ik het zo zeggen. Goed, het is een paar minuten, 7 minuten over 4:30 om precies te zijn. Ja, en dat betekent dat we even gaan kijken naar de Formule 1. Want het is dit weekend weer zover. Dit keer gaan we naar Barcelona. In Spanje rijden we dus weer dit weekend. Ja, met de vrije training achter de rug. En heel eerlijk gezegd, nu gaande de kwalificatie. Ja, het is reten spannend momenteel op de Formule 1. Want als we even gaan kijken naar de vrije training, hoe de uitslag daar was, dan staat George Russell momenteel aan de leiding met Oscar Piastri op nummer 2 en Charles Leclerc op nummer 3. Ja, onze eigen Nico Hulkenberg staat op plek nummer 9 met een snelheid van 1:16.96. Ja, als we dan even gaan kijken naar hoe het momenteel gaat in de Formule 1, ja, dan rijdt Verstappen toch eigenlijk wel een hele sterke tweede ronde met een baantemperatuur van 50 graden. Ja, het is niet normaal. Ja, momenteel zijn ze dus nog volop aan het rijden. En als we even gaan kijken naar wie in de eerste sessie alweer afscheid hebben moeten nemen. Ja, dan heb ik helaas slecht nieuws voor de fans van Esteban Ocon, Albon, Perez, Bottas, Stroll en Alonso. Ja, zij hebben hun auto langs de kant moeten zetten in de pitstraat, omdat ze de Formule 1 of de eerste kwalificatieronde dus niet hebben gehaald. Ja, het is dus al met al reten spannend. Ja, als we dan even gaan kijken naar de feitjes over de Circuit de Barcelona Catalunya, dan hebben we het in totaal over 66 rondes. Ja, dit is de eerste keer, de tweede keer volgens mij, dat ze op dit circuit rijden. Daarnaast hebben ze dus 66 rondes, waarvan elke ronde een lengte van 4,6 kilometer telt. De snelste tijd ooit gereden is 1:15.07 en die is vorig jaar gereden. Ja, de laatste winnaar op het circuit is Oscar Piastri geweest, met op tweede plek Lando Norris en op derde plek Charles Leclerc. Ja, ik vind het eigenlijk wel grappig, toen ik vorige week zei over Monaco dat onze lieftallige Charles Leclerc nog nooit echt gefinished was daar, dat hij eigenlijk altijd wel crasht. Ja, ik vond het wel mooi. Bij de safety car, wat doet deze man? Hij rijdt hem de muur in. Ja, ik vond het te mooi voor woorden. Ik vind het hartstikke mooi. Maar goed, morgen is het dus zover. Tussen 3 en 5 kan je weer genieten van de race in Barcelona. Waar je dus kan gaan kijken. Ik hoop dat onze eigen Nico Hulkenberg het weer een stukje beter gaat doen. Want dat zou wel heel mooi zijn eigenlijk. Want ja, weet je, regio, hij komt zelf uit Emmerich. Waar hij opgegroeid is. Ja, we gaan het allemaal meemaken. We gaan het zien. Momenteel rijdt hij op de 12e plek in zijn Audi. En we gaan het dus allemaal zien. Morgen om 3:00 is het zover. Eerste Formule 1. S'avonds natuurlijk het WK voetbal. Ja, en wat ga je dan doen? Ja, je gaat op je ride. Ja, normaal zijn er piloten. Maar dit keer stappen ze in de Formule 1 auto. Ik heb het natuurlijk over 21 Pilots. Dit is Ride.

0: Ja, dit had je een paar jaar geleden niet moeten gaan zingen. Come to my island. Doelend op... nee, je snapt hem wel. Goed, daar moeten we geen grappen over maken. Ja, wat 5 uur radio maken wel niet met je doet. Ik zei net ook tegen Erik. Ik zei... ik ben behoorlijk gaar, moet ik zeggen. Ik vind het knap dat Maurice het 24 uur volhoudt. En ik ben dan 5 uur al...
1: helemaal gebroken.
0: Ja, helemaal gebroken. Ik kan zo met het kistje naar huis toe. Nee, dat valt ook wel weer mee. Maar goedemiddag, Erik.
1: Dag, leuk dat je bent. Hallo, goedemiddag. Hallo.
0: Ja, heb je er een beetje zin in? Ja, ja, het is toch zo?
1: Ja, ik moet zeggen, na afgelopen nacht dan ben je ook behoorlijk gaar. Maar daar heb ik natuurlijk
0: zelf gedaan. Ja, maar dat heb je zelf gedaan.
1: Ja, want ik heb zelf ook nog een klein stukje. Ik dacht, laat eens even kijken op de publieke omroep.
0: Mm-hmm.
1: Ja, de wedstrijd van Amerika tegen Paraguay.
0: Ah,
1: die begon er van 3 uur
0: vannacht. Ja. Daarom bleef je op.
1: Nou,
0: of ben je erop gebleven uiteindelijk?
1: Ik heb een stukje gezien. En daarna had ik zoiets van, laat me lekker zitten. Want ik zag al dat het op een gegeven moment op een overwinning uitliep voor Amerika. Ik dacht,
0: 4-1 toch?
1: 4-1 is geworden.
0: Ja, ik heb er echt letterlijk de ballen verstand van. Ik, geen idee.
1: Maar voor de rest, ik had zoiets van, nou, laat me zitten. Dus de eerste helft vond ik wel goed genoeg.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Wat heb je allemaal in je programma zitten voor vandaag?
1: Ja, natuurlijk ook heel veel lekkere muziek.
0: Kijk.
1: We hebben een item over Vitesse. Want ja, ze hebben goed nieuws gekregen afgelopen week van de KNVB.
0: Is dat zo, ja?
1: Maar, ja, wat betreft de financiën daarover.
0: Ah, de centjes, ja, ja.
1: Ja, en over de verkeerssituatie in Arnhem bij de Eldersenweg.
0: Ja, dat schijnt nogal drama te zijn, hè?
1: Ja, behoorlijk.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik ga je sowieso in de auto weer aanzetten natuurlijk. Ja, ik blijf bij mijn standpunt. Ja, maar toen is een keer geholpen dat ik niet via Velperbroek ging. Omdat gewoon op dat moment precies de verkeersinformatie kwam. Anders had ik een half uur in de file gestaan. Dus ik blijf... Dat is niet trouwens mijn enigste motto om naar jou te luisteren, hoor. Dat begrijp me niet verkeerd.
1: Hoe zeg je, als ik daar al die jaren...
0: Als dat het enige is dat je me herinnert aan... Nee. Nee, zo zit het niet. Zo zit het niet. Don't worry, komt goed. Ja, die microfoon die kraakt een beetje.
1: Kraakt een klein beetje.
0: Natasja, die deed hem ook omhoog. En het enige wat ik hoorde was...
1: Nou, dat is alleen maar als je een beetje...
0: Nou, niet meer doen. Dus. Nou goed, ik zou zeggen, heel veel plezier zometeen. Van 5 tot 7 ben jij de gast hier natuurlijk weer.
1: Ja.
0: In de ballentent.
1: De ballentent.
0: Ja, en 11 juli, hè, Erik?
1: 11 juli, dan gaan we
0: de eierballentent.
1: De eierballentent.
0: Ja, ja. Ja. Heb je de frituurpan al gekocht?
1: Nog niet. Online bestellen of gewoon eventjes... ik denk dat het makkelijker is om bij de winkel zelf langs te gaan.
0: Ja, daarom. Maar ik heb er in ieder geval zin in. Het gaat allemaal nog komen, mensen. Het gaat allemaal komen.
1: Daarover meer, later meer.
0: Daarom. Nou, gezien ik hier nu 5 uur radio maak, voel ik me ondertussen toch wel thuis. Ja, zo dacht Charlie Puth er eigenlijk ook over.

0: prachtige samenwerking tussen Hikura Utanda en Charlie Puth. Ja, hij staat dus op North Sea Jazz Festival op 10 juli uit mijn hoofd. Ik zit nog steeds te twijfelen om heen te gaan. Ik twijfel nog steeds om alleen heen te gaan. En zoals Natasha ooit zei, je moet het gewoon doen. Ja, als zij die 165 euro voor mij betaalt, dan doen we het. Goed, ik wil jou heel erg bedanken weer voor het luisteren naar Disconnect Weekend. En natuurlijk daarvoor het Weekend Live. Ik ga jou achterlaten met Erik Baltussen in zijn ballentent. Ja, heel veel plezier. Tussen 5 en 7 is hij jouw gast hier voor deze avond. Volgende week ben ik er natuurlijk weer. Helaas zonder Natasha, maar dat gaan we ook wel weer overleven. Dat gaat allemaal goed komen. Voor nu een hele fijne avond. Ik ga je achterlaten met Maroon 5 en One More Night. Tot volgende week. Kijk, dit bedoel ik dus. Dit had ik dus vorige week ook. Het laatste nummer gaat het fout.
1: Maar ze moeten jou wel iedere keer gaan.
0: Het is elke keer. Dit is zo jammer, hè? Jij zag het gebeuren, hè? Dit is... Maroon 5, met One More Night.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch met grote meerderheid ingestemd met een fusie tot één nieuwe partij, Progressief Nederland, afgekort PRO. 96% van de GroenLinks'ers stemde voor en 97% van de PvdA-leden. Volgens betrokkenen is het besluit historisch omdat twee grote linkse partijen volledig opgaan in één organisatie. Er werd al 5 jaar over gesproken. Oud-PvdA-voorzitter en huidig FNV-leider Spekman wil samen optrekken tegen de ingrepen in de sociale zekerheid. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. Eerdere berichten uit Pakistan dat de deal al binnen 24 uur rond zou zijn, worden door Iran afgezwakt. Volgens Teheran is er nog geen akkoord vanwege aarzelingen aan de Amerikaanse kant. De overeenkomst moet de basis vormen voor verdere onderhandelingen en het stoppen van de vijandelijkheden. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. Maar volgens de rechter is dat een vorm van censuur en mag dat niet gebeuren. De verwijderingen volgden op een wet van president Trump om de Amerikaanse geschiedenis volgens hem te herstellen. Historici en wetenschappers spanden daarop een rechtszaak aan. En een vrouw uit Den Bosch heeft wekenlang met zakjes drugs in haar fietstas rondgefietst zonder dat ze dat wist. Ze dacht dat het om speelgoed ging vanwege de vrolijke kleurtjes op de verpakkingen. De politie kwam de zaak op het spoor na een bijzondere melding en sprak de vrouw aan. Toen bleek dat het daadwerkelijk om verdovende middelen ging, schrok ze enorm. De zakjes zijn door de politie in beslag genomen en worden vernietigd. Volgens de politie gaat het om een onschuldige vergissing. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. 6 kilometer file op de N233 Kerstra-Veenendaal bij Renen 3 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.
3: Een lekkere lange lente.
2: Voor Midden-Gelderland. Dit is Connect.
4: De ballentent.

0: leuk project van twee broers op een vierde verdieping van een flatgebouw. Ja, Martin en Bobby Boer. Dat groeide uit tot een ware hitsensatie in de jaren 90. Met onder andere Desiree en D-Rock. Oftewel de Two Bros on the Fourth Floor. En...
1: Dit is Connect met Erik.
0: Ja, een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Baltent van deze zaterdag 13 juni. Tot aan 7 uur. Heel veel lekker muziek. Met straks ook nog nieuws over Vitesse. Met nu ook de nieuwe single van Robert Hemert van Hemert. Zandloop.

0: deze dame heeft altijd in de achtergrondkoor gezeten van Prince. Ze heb ik het over Sheila E. en de Bell of Saint Mark hier bij Connect. De volgende de dame. Ik ken dit nummer, maar waar is dat andere nummer? Weet je nog van haar hoe die heet?
1: Ja. Call Me Maybe.
0: Oh, Call Me Maybe. Dat was. Ik moet deze hebben. Ja,
2: die, Call Me Maybe doe call je.
0: Call Me Maybe, ja, inderdaad.
2: Of,
0: ja.
2: Die andere heeft er nog één, maar daar kom ik even niet op. Zou best wel eens discus kunnen zijn. Ja, Call Me Maybe, een grote hit. Volgens mij ook ergens in 2011, 2012. Die regionen. En dat ging toen helemaal viral, die clip. Omdat er een jongen in zat met een nogal behoorlijke sixpack. Daarom is die helemaal viral gegaan. Schrijf je altijd Carly zo?
0: Nee. Ja, ik heb van die worstenvingers, hè?
2: Ja, maar dat maakt niet uit. Ja, het toetsenbord speelt daar niet helemaal lekker mee.
0: Nee. Even kijken.
2: I really like you.
0: I really like you.
2: I really like you. Ja.
0: I really wanna stop. Ja, dat klinkt ook zo lekker in het gehoor, hè?
2: Dus, ja. Waar is Carly Rae Jepsen eigenlijk? Leeft zij nog? Bestaat zij nog?
0: Ik weet niet, maar je hoort eigenlijk helemaal niks meer van, hè?
2: Helemaal niks meer.
0: Nee, dat zou eigenlijk best wel zonde zijn. Ze heeft een paar hits gehad en klaar is het.
2: En één nachtvlieg.
0: Nou, met drie hits.
2: Ja.
0: Dus reed jij 2012. This Kiss.

Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.

twee vrienden elkaar in 2010 leren kennen. Lucas de Wert en Steve de Jansen. Oftewel Lucas en Steve. En met deze plaat gingen we terug naar vorig jaar. Dit was een samenwerking met Jordan Shaw, Heart First. Ja, de politie die doet naar aanleiding van de overval in Arnhem een getuigenoproep. Want aan de Steenstraat werd afgelopen donderdag een juwelier overvallen, waarbij er ook werd geschoten. En de politie is daarbij een onderzoek gestart en is daarbij specifiek op zoek naar getuigen die de overvallers op een motorscooter vanaf de Dr. J.C. Hartogslaan hebben zien rijden. En de overvallers gingen er na de overval in een wit busje vandoor, en in de Tuinstraat stapten de personen vervolgens op een motorscooter. En die scooter is dus vanaf station Velperpoort in de richting van de Steenstraat gereden. Daar weer de Hoflaan ingegaan en vervolgens weer de Dr. J.C. Hartogslaan ingegaan. En de scooter is mogelijk van een merk Yamaha, of Yamaha, dat is net hoe je het uit wil spreken. En op de scooter zaten twee mannen volledig in het zwart gekleed. Ja, en de politie vraagt dus mensen met camera of dashcambeelden hebben ze, die dat hebben, zich te melden. En dat kan dan via het nummer 0900-8844. Met nu de nieuwe single van Nothing But Thieves. Heerlijke plaat, Evolution.

ik zit zo een beetje terug te rekenen. Deze plaat is al ruim 42 jaar oud. Goedemorgen dan. De Pointer Sisters, I'm so excited. Ja, en waar ik ook excited van word, dat is van de temperaturen die de komende week gaan komen. Minimaal 29 graden, hè? Ja, en daarom gaan we natuurlijk ook wat zomerse muziek er tegenaan gooien. Lucenzo de Zama.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch met grote meerderheid ingestemd met een fusie tot één nieuwe partij, Progressief Nederland, afgekort PRO. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. En een vrouw uit Den Bosch heeft wekenlang met zakjes drugs in haar fietstas rondgefietst zonder dat ze dat wist. Ze dacht dat het om speelgoed ging vanwege de vrolijke kleurtjes op de verpakkingen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bewolkt met nog kans op een verdwaalde bui in het noorden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Vannacht kan er nog een buitje vallen, met name in de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt dan naar een graad of 12 bij een matige westenwind. Die is aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig en in het noordelijk kustgebied soms krachtig met windkracht 6. Morgenochtend is er een mix van wolken en zon en met name in het noordoosten ook wat regen. 'S Middags laat de zon zich soms zien en valt er nog een enkele bui in het uiterste oosten. Voor een graad of 18 en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtig kan zijn, kracht 5. Morgenavond blijft het droog. Ook maandag is het droog met soms wat zon. Daarna wordt het steeds warmer met op een erg warme vrijdag ook nog kans op flinke onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. 3 kilometer file door werkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

en niks overlossen. Maar ja, veel wijst erop dat deze plaat eigenlijk gaat over een van de dochters van het koningshuis. Heb ik het over prinses Alexia. Dit was Antoon en de enige hier bij Connect. Ja, we gaan langzaam op richting het volgende bericht zometeen. Maar eerst nog muziek van Chloe Estefan, Bad Boy en deze van Chesto. Ook weer muziek van eigen bodem. Samen met de Cashmere en Vazzy Cigarettes.

0: Ja, een van de vele is die deze dame heeft gemaakt met haar band. Daar hebben we het over Gloria Estefan samen met de Miami Sound Machine. Terug naar 1985 met The Bad Boy. Ja, de gemeente Arnhem die sluit het fietspad tijdelijk af aan de Eldersenweg. En dat is de weg naar de Nelson Mandela Brug.
1: Oh nou, daar is feest.
0: Nou, dat is zeker geen feest. Want van maandag tot met maandag 15 tot met woensdag 17 juni wordt er gewerkt aan de kruising. En hierdoor moeten fietsers omrijden. En door de werkzaamheden kunnen auto's vanaf de Eldersenweg niet afslaan richting Meinerswijk en de Stadsblokken. Maar rechtdoorgaan is wel mogelijk. En voor fietsers geldt dat je moet omrijden via de Malburgse Bandijk en de John Frosbrug. En de omleiding is hierbij aangegeven met borden. En de afgelopen zomer zijn de aansluitingen al aangepast en zijn er verkeerslichten geplaatst. Maar nu wordt er een definitief fietspad aangelegd en een drempel geplaatst. En ook krijgen fietsers daarbij voorrang op het autoverkeer. Dus dat wordt in ieder geval weer behoorlijk oppassen. Ja, ik had het net alweer over de zomerse temperaturen die eraan gaan zitten komen komende week, eind van de week. Dit is ook eens een heerlijke plaat ervoor. Chris Kost Amsterdam. En

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse Weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: De lekkerste classics en de beste hits.

over. Dan kun je daadwerkelijk spreken van een one-hit wonder. Maar wel een groot hit die ze toen de tijd hebben gehad in 1996. Ja, Future Breeze en Why Don't You Dance With Me. Ja, tot zover deel 1 van de Baltent. Zometeen na 6 uur ben ik nog een vol uur bij terug. En we nemen je nog even mee zometeen met Teddy Swims en The Door. En The Door, moet ik eigenlijk zeggen. Maar hier is een plaat waarvan dit eigenlijk nooit een hit is geweest. Waarvan ik het niet snap. Waarom niet? Dan heb ik het over Alex Warren, Getaway Car. Ik zeg tot zo na 6 uur.

0: Direct hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
4: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. Na de verspreiding van beelden van die aanval ontstonden er op een aantal plekken in Belfast anti-immigratieprotesten die uitliepen op rellen en geweld. Daarbij waren vooral etnische minderheidsgroepen doelwit van intimidatie en vernieling. Met de demonstratie van vandaag wilden de deelnemers een duidelijk signaal afgeven tegen racisme en haat. Pro-leider Jesse Klaver heeft tijdens het partijcongres in Den Bosch het kabinet opgeroepen om te kiezen tussen samenwerking met Pro of met Ja 21. Beide kanten tegelijk bedienen kan volgens hem niet. Volgens Klaver moet het beleid progressiever en eerlijker worden met behoud van de sociale zekerheid. Het congres stond in het teken van de officiële fusie van GroenLinks en PvdA tot Pro en de leden waren daar massaal voor. 96% van de GroenLinksers stemde voor en 97% van de PvdA-leden. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. Eerdere berichten uit Pakistan dat de deal al binnen 24 uur rond zou zijn, worden door Iran afgezwakt. Volgens Teheran is er nog geen akkoord vanwege aarzelingen aan de Amerikaanse kant. De overeenkomst moet de basis vormen voor verdere onderhandelingen en het stoppen van de vijandelijkheden. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Volgens de woningcorporatie zijn de woningen gecontroleerd en veilig verklaard. Bij die explosie vielen 7 gewonden en er werden ongeveer 400 bewoners geëvacueerd. De brandweer forceerde ruim 100 deuren om bewoners in veiligheid te brengen. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Keer langzaam over de A1 Amsterdam Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld. En 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Connect.
7: Een lekkere lange lente.
6: Dit is Connect.
1: De ballentent.

0: Paradise met de Black Eyed Peas en Pump It aan het begin van het tweede uur.
1: Dit is Connect met Erik.
0: Ja, het laatste uur tot aan 7 uur met heel veel lekkere muziek. En ook nog nieuws over Vitesse. Met straks muziek van Fun Fun terug naar de jaren 80. Maar eerst terug naar de 90's. C.B. Milton.

Ja, een van de vijf hits die ze hebben gehad. De Italo-muziek van Fun Fun and Color My Love. Op de kruising van de Zevenaarsweg op de N336 en de Grote Veldstraat in Angerlo is gisterochtend een auto in de greppel beland na een botsing. Kort na 9:45 kwam er een melding van het ongeluk binnen en de brandweer, twee ambulances zelfs en de politie werden gealarmeerd. En door de klappen belandde een van de auto's in een greppel, terwijl het andere voertuig op de kruising tot stilstand kwam. En de ambulancepersoneel heeft de betrokkenen gecontroleerd, waarbij één inzittende ervan is overgebracht naar het ziekenhuis. En de auto's zijn in ieder geval door een bergingsbedrijf afgevoerd. Straks hebben we nog een bericht wat betreft een financiële meevaller voor Vitesse. Daarover straks meer. Maar we blijven een beetje in de jaren 80 en de jaren 90. En dit is ook weer eentje. Dat was toen uiteindelijk een beetje van mijn favorieten. Nakatomi. Een Sing hier bij Connect aan de Ballentent op zaterdagavond.

Ontdek iedere zaterdag de rijke historie van Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar prachtige gevels en goed bewaarde middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 13:30 bij het VVV-kantoor aan de Koelpoortstraat in Doesburg. In het Arnhemse Sonsbeekpark vindt op zondag 21 juni een zeldzaam mooimarkt plaats. Op deze dag kunnen bezoekers kennis maken met producten van lokale en regionale kunstenaars, ontwerpers en creatieve ondernemers. Alle producten zijn handgemaakt, zelf ontworpen of geproduceerd. Daarnaast worden er ook ambachtelijke biologische lekkernijen verkocht. De zeldzaam mooimarkt is van 11 tot 6 uur. In het Zevenaarse Centrum 4.0 aan de Sleeg vindt op maandag 23 juni weer een Alzheimercafé plaats. Rolling Stones Tribute Band verzorgt dan een speciaal optreden. De avond begint om 7 uur en is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten, mantelzorgers en andere betrokkenen. Muziek roept herinneringen op en zorgt voor ontmoeting en ontspanning. Iedereen die zich betrokken voelt bij dementie is welkom. En tot zover de agendaberichten.

Dawn Tour. En dit was Cry For Me in plaats van vorig jaar. Ja, we gaan weer aan het Nederlands product draaien. Deze van Turf Gang samen met Russo. Ja, en ik zei straks al, met het oog op de komende zomerse temperaturen, is het weer ook een heerlijk plaatje. Ushuaia!

Ja, de groep bestaande uit vier zussen. Daar heb ik het over Sister Sledge en We're All American Girls. Ja, we gaan langzaam op richting de headlines van 6:30. Maar eerst terug naar de jaren 90 weer. Want deze van CNC Music Factory onder leiding van Freedom Williams. En Gotta

0: Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Pro-leider Jesse Klaver heeft tijdens het partijcongres in Den Bosch het kabinet opgeroepen om te kiezen tussen samenwerking met Pro of met Ja 21. Beide kanten tegelijk bedienen kan volgens hem niet. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A1 Amsterdam-Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld en 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

klinkt wel lekker hoor. De nieuwe single van Miss Montreal, Schuilen, hierbij Connect. Daar kan trouwens nog een 1-2 berichtje voor je. Want bij Cafetaria Bakhuis aan de Rijksweg in Duiven zijn gisteravond meerdere ramen aan de zijkant van het pand vernield. Want volgens de eigenaresse zijn eruit tussen 11 en 12 uur 's avonds ingeslagen. En wie verantwoordelijk is voor de vernieling, dat is niet bekend. De eigenaresse roept mensen op die iets verdachts hebben gezien of gehoord op om in ieder geval zich te melden. En alle informatie, hoe klein dan ook, kan hun helpen. En van de vernieling is aangifte gedaan bij de politie. Zand in de muziek van E.G. Daily. Meer terug naar de jaren 90. My Boy Crazy. En hoe heet die plaat?

oorspronkelijk deze dame, actrice Elizabeth Ann Gutman. Oftewel E.G. Daily. En dit was haar enige hit in de jaren 80. Say it hier bij Connect. Ja, er is een financiële meevaller voor Vitesse. Want zij ontvangen een hogere financiële vergoeding voor een aantal voormalige academiespelers die de club afgelopen zomer verlieten. En deze week kreeg de Arnhemse club van de KNVB te horen dat de bezwaren tegen eerdere afwijzingen van zogenoemde poolvergoedingen grotendeels zijn gehonoreerd. En afgelopen zomer vertrokken meerdere spelers uit de jeugdopleiding van Vitesse naar andere clubs. En in de statement van Vitesse valt het te lezen: op basis van de poolreglement van de KNVB dienen Vitesse aanvragen in voor vergoedingen die bedoeld zijn als compensatie voor clubs die hebben geïnvesteerd in de opleiding van jonge spelers. En een deel van die aanvragen werd aanvankelijk toegekend, terwijl andere verzoeken werden afgewezen. En tegen die afwijzingen maakte Vitesse bezwaar. En de dossiers die werden daarop opnieuw beoordeeld door de poolcommissie van de KNVB. En afgelopen dinsdag heeft de club dus een bericht ontvangen dat de herbeoordeling heeft geleid tot een gunstigere uitkomst. En daardoor heeft Vitesse recht op een hogere poolvergoeding dan dus eerder was vastgesteld. En volgens de club draagt de beslissing bij aan een financiële positie van Vitesse en vormt zij een erkenning van de investeringen die zijn gedaan in de opleiding en ontwikkeling van jeugdspelers. Ja, de club heeft in ieder geval niet bekendgemaakt om welke spelers het gaat en om welk bedrag. Nou, dat zou in ieder geval toch, het is in ieder geval toch een mooie bijkomstigheid. En ook mooi meegenomen. Vooral in de situatie waarin ze hebben gezeten. Laten we zo zeggen. Ze zitten er niet meer in, maar ze hebben erin gezeten. En dat ze in ieder geval weer vooruit kunnen kijken naar een gezonde toekomst. Zondag Rockwell voor je. Maar eerst nog deze van Scoop. En we hebben natuurlijk ook nog de agendaberichten zometeen nog. Met Cindy. Terug naar 1999. En...

0: Museum Arnhem zoekt vrije tijdskunstenaars voor de tweede editie van de Maak-tentoonstelling. Makers kunnen één kunstwerk inzenden rond het thema kleur bekennen. De tentoonstelling biedt een podium aan kunstenaars zonder formele kunstopleiding en is vanaf 6 november te zien in het museum. Een onafhankelijke jury selecteert de inzendingen. Aanmelden kan tot en met 13 augustus. Meer informatie staat op de website van Museum Arnhem. In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Roosendaalseweg in Arnhem worden op 1 juli vanaf 10 uur diverse slimme hulpmiddelen getoond. Tijdens de belevingsmarkt Slimme Hulpmiddelen kun je instrumenten live bekijken en uitproberen. Ontdek handige oplossingen voor contact op afstand, medicatie, veiligheid en dagelijkse handelingen. Laat je inspireren door zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio en ontmoet andere mantelzorgers en professionals. Meer informatie is te lezen op mvtarnhem.nl. De Blauwe Bever vaart op 3 juli vanaf het fiets- en voetveer in Renkum. De vaartocht voert over de Rijn richting Rhenen en onderweg vertelt de gids over de natuur en de historie van de omgeving. Halverwege wordt aangelegd in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de voet van de Grebbeberg. Daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. Tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. De vaartocht is van 7 tot 10 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is het Connect Weekend.

van Michael Jackson terug naar 1984. Deze plaat van Rockwell en Somebody's Watching Me. Ja, daarmee komt er ook een einde aan deze aflevering van de Baltijd voor deze zaterdag 13 juni. Ja, morgen om 10 uur dan is het zover. Dan speelt het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd tegen Japan. Ja, en in dat elftal van Japan, daar zitten dus 5 Eredivisie spelers. Dus het wordt in ieder geval een taaie pot. Maar in ieder geval om Nederlands elftal even aan te moedigen. Dan draai nog voor de laatste keer, althans voor vandaag, deze plaat van Samuel Welten. De Leeuw komt eraan. Dus zeg een heel fijn weekend. En als je gaat kijken morgen, een hele fijne wedstrijd. En tot volgende week. Hoi!

0: zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Morgenavond is er mogelijk in het Zeeuwse Aksel een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. Bij het ongeval kwamen 3 basisschoolkinderen en de directeur van basisschool De Warande om het leven. De gemeente Terneuzen overlegt nog met de initiatiefnemer over de herdenking. De tocht zou dan eindigen bij de school van de slachtoffers. Bij het ongeluk raakt ook een aantal kinderen gewond. De 19-jarige bestuurder van de betrokken auto zit nog vast. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. Partijleider Jessicus en fractievoorzitter Brekelmans zeiden dat het huidige stelsel anders onbetaalbaar wordt. Volgens de VVD moet Nederland sterker inzetten op innovatie en economische groei. De partij ziet ondernemers een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de economische problemen. De VVD uit ook forse kritiek op de linkse partijen over hun economische koers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. Na de verspreiding van beelden van die aanval ontstonden er op een aantal plekken in Belfast anti-immigratieprotesten die uitliepen op rellen en geweld. Daarbij waren vooral etnische minderheidsgroepen doelwit van intimidatie en vernieling. Met de demonstratie van vandaag wilden de deelnemers een duidelijk signaal afgeven tegen racisme en haat. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Volgens de woningcorporatie zijn de woningen gecontroleerd en veilig verklaard. Bij die explosie vielen 7 gewonden en er werden ongeveer 400 bewoners geëvacueerd. De brandweer forceerde ruim 100 deuren om bewoners in veiligheid te brengen. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Keren langzaam over de A1 Amsterdam-Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld en 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Morgenavond is er mogelijk in het Zeeuwse Aksel een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. Bij het ongeval kwamen 3 basisschoolkinderen en de directeur van basisschool De Warande om het leven. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bewolkt met nog kans op een verdwaalde bui in het noorden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Vannacht kan er nog een buitje vallen, met name in de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt dan naar een graad of 12 bij een matige westenwind. Die is aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig en in het noordelijk kustgebied soms krachtig met windkracht 6. Morgenochtend is er een mix van wolken en zon en met name in het noordoosten ook wat regen. 'S Middags laat de zon zich soms zien en valt er nog een enkele bui in het uiterste oosten. Het wordt een graad of 18 en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtig kan zijn, kracht 5. Morgenavond blijft het droog. Ook maandag is het droog met soms wat zon. Daarna wordt het steeds warmer met op een erg warme vrijdag ook nog kans op flinke onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer langzaam over de A1 Amsterdam-Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld en 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Mensensmokkelaars gebruiken op sociale media steeds vaker emojis als geheime codetaal om migranten te werven. Onderzoekers ontdekten dat bepaalde combinaties verwijzen naar specifieke smokkelroutes richting Europa. Volgens experts maken de symbolen het voor opsporingsdiensten moeilijker om de berichten te traceren. Ze waarschuwen dat strengere Europese migratieregels smokkel juist aantrekkelijker kunnen maken. Want de smokkelaars krijgen een monopolie en ontdekken steeds nieuwe routes. In het Zeeuwse Aksel wordt morgenavond een stille tocht gehouden voor de drie overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De tocht eindigt bij basisschool De Warande. Deelnemers worden gevraagd om wit te dragen. Er worden zeker 1000 mensen verwacht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit nog vast. Een online inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden leverde al ruim 124.000 euro op. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. Partijleider Jessicus en fractievoorzitter Brekelmans zeiden dat het huidige stelsel anders onbetaalbaar wordt. Volgens de VVD moet Nederland sterker inzetten op innovatie en economische groei. De partij ziet ondernemers een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de economische problemen. De VVD uit ook forse kritiek op de linkse partijen over hun economische koers. En in de Alpen zijn dit weekend al zeker 6 bergbeklimmers om het leven gekomen. Bij de Mont Blanc verongelukten vandaag 2 klimmers op de Mont Maudit en werd een 3de slachtoffer gevonden op een gletsjer van de Brenva. Ook op de Matterhorn kwam een bergbeklimmer om het leven. Gisteren stierven al 3 klimmers na een val op de Gran Paradiso in Noord-Italië. De slachtoffers stortten honderden meters naar beneden. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Keer langzaam over de A1 Amsterdam Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld en 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Mensensmokkelaars gebruiken op sociale media steeds vaker emojis als geheime codetaal om migranten te werven. Onderzoekers ontdekten dat bepaalde combinaties verwijzen naar specifieke smokkelroutes richting Europa. In het Zeeuwse Aksel wordt morgenavond een stille tocht gehouden voor de 3 overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. En in de Alpen zijn dit weekend al zeker 6 bergbeklimmers om het leven gekomen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Keer langzaam over de A1 Amsterdam Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld. En 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie veroordeelt de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede van gisteravond. Er vielen toen zo'n 60 relschoppers agenten aan en ze richtten flinke schade aan bij het gemeentehuis. Volgens de minister ondermijnt het geweld de rechtsstaat en brengt het omwonenden in gevaar. De politie herstelde de orde met onder meer de mobiele eenheid, paarden en honden. Er zijn 7 verdachten opgepakt, van wie er nog 5 vastzitten. In Haiti is een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het is veiligheidsexpert James Boyard die een belangrijke rol speelt bij de hervorming van het leger en de politie. De ontvoering vond plaats in de hoofdstad Port-au-Prince in een wijk die als relatief veilig geldt. Wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist is nu nog niet duidelijk. Al jaren kampt Haiti met extreem bendegeweld en een golf aan ontvoeringen. Mensensmokkelaars gebruiken op sociale media steeds vaker emojis als geheime codetaal om migranten te werven. Onderzoekers ontdekten dat bepaalde combinaties verwijzen naar specifieke smokkelroutes richting Europa. Volgens experts maken de symbolen het voor opsporingsdiensten moeilijker om de berichten te traceren. Ze waarschuwen dat strengere Europese migratieregels smokkel juist aantrekkelijker kunnen maken. Want de smokkelaars krijgen een monopolie en ontdekken steeds nieuwe routes. En in het Zeeuwse Aksel wordt morgenavond een stille tocht gehouden voor de 3 overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De tocht eindigt bij basisschool De Warande. Deelnemers worden gevraagd om wit te dragen. Er worden zeker 1000 mensen verwacht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit nog vast. Een online inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden leverde al ruim 124.000 euro op. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A1 Amsterdam Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld en 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie veroordeelt de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede van gisteravond. Er zijn 7 verdachten opgepakt, van wie er nog 5 vastzitten. In Haiti is een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het is veiligheidsexpert James Boyard die een belangrijke rol speelt bij de hervorming van het leger en de politie. Mensensmokkelaars gebruiken op sociale media steeds vaker emojis als geheime codetaal om migranten te werven. Onderzoekers ontdekten dat bepaalde combinaties verwijzen naar specifieke smokkelroutes richting Europa. En in het Zeeuwse Aksel wordt morgenavond een stille tocht gehouden voor de 3 overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bewolkt met nog kans op een verdwaalde bui in het noorden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Vannacht kan er nog een buitje vallen, met name in de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt dan naar een graad of 12 bij een matige westenwind. Die is aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig en in het noordelijk kustgebied soms krachtig met windkracht 6. Morgenochtend is er een mix van wolken en zon en met name in het noordoosten ook wat regen. 'S Middags laat de zon zich soms zien en valt er nog een enkele bui in het uiterste oosten. Het wordt een graad of 18 en er waait morgenmiddag een matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtig kan zijn, kracht 5. Morgenavond blijft het droog. Ook maandag is het droog met soms wat zon. Daarna wordt het steeds warmer met op een erg warme vrijdag ook nog kans op flinke onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer langzaam over de A1 Amsterdam Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld en 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer veilig om te drinken. Dat meldt drinkwaterbedrijf Evides na extra testen en controles. Gisteren werd er een kookadvies ingevoerd vanwege mogelijke E. coli-besmetting. Uit nieuw onderzoek blijkt dat die poepbacterie toch niet in het water zit. Daarom is het kookadvies ingetrokken en kan het kraanwater weer normaal worden gebruikt. Evides onderzoekt wel waarom eerdere tests toch een mogelijke E. coli-besmetting aangaven. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie veroordeelt de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede van gisteravond. Er vielen toen zo'n 60 relschoppers agenten aan en ze richtten flinke schade aan bij het gemeentehuis. Volgens de minister ondermijnt het geweld de rechtsstaat en brengt het omwonenden in gevaar. De politie herstelde de orde met onder meer de mobiele eenheid, paarden en honden. Er zijn 7 verdachten opgepakt, van wie er nog 5 vastzitten. In Haiti is een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het is veiligheidsexpert James Boyard die een belangrijke rol speelt bij de hervorming van het leger en de politie. De ontvoering vond plaats in de hoofdstad Port-au-Prince in een wijk die als relatief veilig geldt. Wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist is nu nog niet duidelijk. Al jaren kampt Haiti met extreem bendegeweld en een golf aan ontvoeringen. En zo'n 200 demonstranten hebben in Albanië hekken en prikkeldraad rond een luxe bouwproject aan de kust neergehaald. Het gaat om een gepland resort dat wordt gelinkt aan Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er zijn al wekenlang protesten tegen die bouw in het beschermde Flora-gebied. Demonstranten zeggen dat bewoners onvoldoende zijn gecompenseerd en spreken van landonteigening. De regering van Albanië gaf het project de status van speciale investeerder. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A1 Amsterdam Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld. En 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Morgen stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer veilig om te drinken. Dat meldt drinkwaterbedrijf Evides na extra testen en controles. Gisteren werd er een kookadvies ingevoerd vanwege mogelijke E. coli-besmetting. Uit nieuw onderzoek blijkt dat die poepbacterie toch niet in het water zit. Daarom is het kookadvies ingetrokken en kan het kraanwater weer normaal worden gebruikt. Evides onderzoekt wel waarom eerdere tests toch een mogelijke E. coli-besmetting aangaven. En zo'n 200 demonstranten hebben in Albanië hekken en prikkeldraad rond een luxe bouwproject aan de kust neergehaald. Het gaat om een gepland resort dat wordt gelinkt aan Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er zijn al wekenlang protesten tegen die bouw in het beschermde Flora-gebied. Demonstranten zeggen dat bewoners onvoldoende zijn gecompenseerd en spreken van landonteigening. De regering van Albanië gaf het project de status van speciale investeerder. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Keren langzaam over de A1 Amsterdam Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld. En 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Morgen stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer veilig om te drinken. Dat meldt drinkwaterbedrijf Evides na extra testen en controles. En zo'n 200 demonstranten hebben in Albanië hekken en prikkeldraad rond een luxe bouwproject aan de kust neergehaald. Het gaat om een gepland resort dat wordt gelinkt aan Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A1 Amsterdam-Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld en 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer langzaam over de A1 Amsterdam Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld. En 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect.

Een hele goede nacht, lieve luisteraar. Wat leuk dat je weer luistert naar een gloednieuwe uitzending van Kian in de Nacht. Deze week neem ik jou weer mee met activiteiten die even gaan plaatsvinden in de regio. Ook heb ik weer heel leuke muziek voor je. En straks natuurlijk weer het Double Request. En in de tweede uur heb ik ook weer een nutteloos feitje bedacht. Maar ja, nu gaan we eerst luisteren naar Russo met Liefdesverdriet.

Soulzature met Can't Get Enough. En heb jij straks nog niks te doen? Dan kan je om 11 uur, vanaf 11 uur, lekker naar het centrum van Bemmel, want daar vindt de jaarlijkse dweldag plaats. Tijdens dit evenement gaan verschillende dweilorkesten met elkaar de strijd aan voor de titel Nederlands kampioen. Dus ook blazen de tientallen orkesten hun longen uit hun lijf voor de leuterklasse. De dweldag begint om 11 uur en rond 6 uur, dan hoor je de nieuwe Nederlands kampioen. Barbra Streisand.

0: Wiggles met Walk Like an Egyptian. Zo, dat kwam niet heel lekker mijn strot uit. Daarvoor hoorde je Duxas met Barbra Streisand. Dan is het nu alweer tijd voor ons wekelijkse spelletje Dobbelrequest. We spelen elke week een dobbelrequest. Dit houdt in dat ik met een dobbelsteen ga dobbelen. En het getal op de dobbelsteen, dat heeft weer een genre. En met dat genre mag jij als luisteraar een liedje kiezen. Dan ga ik nu even dobbelen met de dobbelsteen. En het is geworden nummer 4. En dat is het nummer, het genre rock. Dus als jij nou als luisteraar een leuk liedje, een leuk rocknummertje weet, dan mag je dat appen naar 0316-6x3. En wellicht draai ik jouw plaatje wel op de radio. Dan gaan we nu luisteren naar Alex Warren. Dan heb jij nog 2 plaatjes tijd om na te denken.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.

Ja, daar ben ik dan, met de uitslag van het fantastische dobbelrequest. Julian uit Zevenaar stuurde mij een heel leuk appje, namelijk... Hey Kian, aangezien ik wakker moet blijven in verband met mijn nachtdienst... komt een rocknummer me eigenlijk heel goed van pas. Want ja, daar blijf je wakker van. Ik zou heel graag Back in Black van AC/DC willen horen. Nou, bij deze Julian, deze is voor jou en nog succes met jou.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A1 Amsterdam Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld. En 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dave Edmunds met Girlstalk. Nou, helaas vind je bij mij geen Girlstalk. Maar mijn collega Natasha, die hoor je elke vrijdag tussen 10 en 12. Daar heb je een veel grotere kans op een Girlstalk. En voor Dave hoorde je Easy Deasy met Back in Black. Dat was de uitslag van ons dobbelrequest van deze week. Gekozen door Julian uit Zevenaar. En straks in het tweede uur hoor je weer een nutteloos feitje. Blijf luisteren, zou ik zeggen. Maar nu eerst muziek van Lady Gaga.

Maan met Ride It. Wil jij Maan nou nog live zien? Dat kan. Dat kan van 20 tot en met 23 augustus op Pukkelpop. Heb je nou nog geen kaartje? Scoor er snel heen en zie Maan live. Everybody.

Natasha Bedingfield en Unwritten. Dit was alweer het eerste uur van Kian in de Nacht. Straks in de tweede uur meer weekendtips en natuurlijk het nutteloze feitje. Blijf luisteren, tot zo.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A1 Amsterdam Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld. En 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

Wat goed dat je nog steeds luistert naar het tweede uur van Kian in de Nacht. Zometeen meer weekendtips en straks het nutteloze feitje. Ook heb ik nog veel meer leuke muziek voor je. Met nu, Antoon. Ja.

William Orbit hier op Connect. Straks vanaf 9:30 kan je in Zevenaar terecht bij de Kringdag. Dus mocht je die dweldag in Bemmel nou niks vinden, ga dan lekker naar de Kringdag in Zevenaar. Want hier staan tientallen schutterijen en gilden klaar om de bezoekers te laten genieten van een kleurrijke mars, wedstrijden en het vendelzwaaien. En ja, het vendelzwaaien, dat is met al die vlaggen zwaaien. Dus echt super vet. Het programma begint vanaf 9:30. Ja, rond 9:30 begint het. Op het feestterrein aan het Giet, aan de Oude Doesburgerseweg in dus Zevenaar. En het beste nog, de toegang is gratis.

Van Halen met Jump. Leuk dat je nog steeds luistert naar Kian in de Nacht hier op Connect. Zo dadelijk weer een nutteloos feitje. Maar eerst Roland Beelen met Dansvloer Dilemma.

Welkom back! Dit waren de Sugar Babes met Red Dress. Nu tijd voor een nutteloos feitje van deze week. Wist je dat wombats... Nee, dan heb ik het niet over de band wombats, maar over de dieren wombats. Zijn uitwerpselen zijn kubusvormig. En daardoor rollen ze niet weg en kunnen ze beter hun territorium mankeren. Nou, laten we nu eens even luisteren hoe de wombats zingen.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Overdag stemt

ABBA met Waterloo. Zo dadelijk gaan we luisteren naar Douwe Bob. Vind je Douwe nou een topartiest en wil je hem een keer live zien? Dat kan op 26 juni in Assen bij het TT Festival in Assen. 3 juli in Breda bij Breda Live. En 18 juli in Lichtenvoorde op de Zwarte Cross. Hukken!

met Better Off Alone hier op Connect. Heb jij nu altijd al willen kamperen of kramperen in het Hosterpark? Dat kan in het weekend van 19 tot met 21 juli. Je mag natuurlijk komen met je eigen kampeeruitrusting, maar heb je dat nou niet, dan kan je ook een tent lenen. Die zijn er allemaal gewoon op voorraad. Dan kan je gewoon vragen, mag ik even een tent lenen? Deze camping is volledig ingericht met stromend water, elektriciteit, sanitair. En ook worden er gezamenlijke barbecues georganiseerd. En voor meer informatie kun je gaan naar www.zodiva.nl. En voor de eventuele link, die kan je vinden op www.rtvconnect.nl. Of natuurlijk in de Connect-app. Dan gaan we nu luisteren naar Best Deal met Joy.

Dit was de uitzending van deze week van Kilian in de Nacht. Van 14 juni is het alweer 2026. Ik wens jou een hele fijne zondag en tot volgende week.

0: Dit is het weekend.
1: Op Connect.
2: Op Connect.
3: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Keer langzaam over de A1 Amsterdam Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld. En 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.